0: Age.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: leeg. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.
1: Radio Razo for everyone. From everywhere. Every time.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Geen idee.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
1: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
2: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
0: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
1: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
0: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
0: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Radio Razo for everyone, from everywhere.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen en voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hallelujah, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker.
6: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
7: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
11: Wow, this is keep moving. I'm tripping.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: you so much. That was incredible.
1: Come on. Check it out.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Out in the street, Razo sounds so sweet.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest. En daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

Let's welcome on stage Winston Bailey, the Shadow.

some torture and strife. I sat and I asked myself, what is life?

I think I don't.

welcome the very mighty, mighty, mighty, mighty Sparrow!

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Rick Gulpie. Ai, suku suku da yo feni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want...
0: Dit is uw Jaji Draai, gepresenteerd door...
1: Merre
0: en Rick.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijf u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar...
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laat wat van u horen.
1: Door te bellen naar...
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Jaji Draai, Sondro Fipai.
2: Jamisi Dontide. Wena di Jamisi Dontide. Tena inimi oso. So tiri leki memre. Na Jamisi Dontide. Di memre fu libi. Wani fu taimi so leki kamina. Mi. Na pikin boy fu este. Mi de lei fu you no weni ete. Bika di anana meki mi. Ano be libi pasi di basra parakseri. Mi no ben kong na grontapu. Fu sini den kron kron sini fu you. Mara winti. Mara winti. You de seki mi bon. You wani broko mi taki. Ma mi... Nada luto. Mi, kankan pe mi de.

konaini saptachi anoti de raso anajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai Archi, Archi Ofa, Jaji Drai, Tenapu Jaja, Kankang Atenapu, Na Enfutu Tapu. So konaini, konaini, so shwiti so. Raso, 105.2 in de ether, live meekijken kan via Raso, 020.nl.

Goeiedag luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaggi Draai op de maandag. Jaggi Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Radio Razo Amsterdam is te ontvangen via de ether op de 105.2 MHz. Online via internet zonder vertragingen razo020.nl. De digitale kanalen Ziggo Digitaal 1365, KPN 1126, Telvoort 839, Access for All 970 en IPTV 3121. Het nummer van de studio buiten Amsterdam 020-737-1301. Wilt u een van de programmamakers ontmoeten? Dan komt u naar Groeneveen 94, navigatiecode 1103 EG in Amsterdam. Nummer van de studio om de directeur te spreken, een boodschap door te geven, mededeling, reclamespot. Dan is het 020-737-1301. Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Alla, multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En dan nu ons programmaoverzicht. Het eerste uur What's Hot on Social Media. Gevarieerd programma met alles wat er opmerkelijk voorbij komt op social media. Het kan zijn Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en andere social media platforms. Ons tweede uur, wat is uw locatie? In dit onderdeel eventuele gasten ontvangen, nieuwsberichten of artiesten belichten. Ons derde uur, de maalstroom. Hier blikken wij terug op het eerste en tweede uur of nieuws, een terugblik op de week ervoor. Houdt u er rekening mee dat het zo nu en dan ook een aangepast programma kan zijn.

0: stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Achar Di Frenti Taki Konawaka. In a special programma, Jaji Drive.
1: Wees welkom. Als mijn dingen het wil doen, ben, zie je. Wees welkom. Een hele goede middag, wees welkom.
2: Ja, goedemiddag. Spreek met Clyde.
1: Hey!
2: Hoe is ie? Alles goed?
1: Jawel, met u.
2: Ja, gaat wel hoor. Gaat wel zo.
1: Mooi, Tori.
2: Ja. Maar waarvoor ik belde, hè?
1: Uh-huh.
2: Ik had een. Ik ben een tussen, hè? Woordenzoeker, hè?
1: Ja.
2: Woordenzoeker. Maar dan had ik een. Moet je die antwoord later vinden, toch?
1: Uh-huh.
2: En dan had ik een antwoord gevonden. Huizen. Huizen zijn kruisen.
1: Uh-huh.
2: Kan je een beetje daarover vertellen? Wat ze misschien daarmee bedoelen, misschien huizen zijn kruisen.
1: Huizen zijn kruisen. We gaan ons best doen, Clyde.
2: Ja, want ja? Ik ben echt benieuwd. Want ik schrik van het woord. Ik hoor Jezus aan de kruis. Dat soort dingen zijn ineens zo. Huizen zijn kruisen.
1: Oké. Okay. We gaan kijken wat we ermee gaan doen. Goed?
2: Oké, dan.
1: Aboom.
2: Joe,
1: doei. Dank je wel, hè. Ja, we waren nog niet. Arkimang. Maar ik had zoiets van: weet je, als er iemand op je deur klopt, dan je opa doro. Ja, toch? Maar we beginnen zo, jono jono, nanga na programma.

0: Yes, you, Judgy Draai, op deze maandag 18 mei. Ik keek net in mijn dagtekstenboek. Sommami op Assant op 11 mei. Ik ben ergens blijven steken, blijven hangen. I don't know. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Waar u zich ook mogen bevinden. Wie fu Judgy Draai e Baryu Wang Sweet Odi. Alle zieken van harte beterschap, in het bijzonder onze collega. Ja, ik mag nu naar een braadkant, ik mimo voor. Mij mag tak onze collega Steve Biervliet. Biertje, get well soon, zonder biertje in de hand. Antibiotica op tijd innemen. En alle andere zieken gauw op de been. Drico met Baryu Wang Sweet Odi vanuit een studio. Ja, we zijn er. Regenachtig. Hey, Mikoina alleen. Ja, zo. Ik leek op een versopen kat. Zou je bijna niet durven zeggen, Riek, als je nu naar me kijkt. Maar goed. Hè? Het zit nog allemaal goed op zijn plek. Hey, jullie horen het, Riek.
1: Ja, Odi, Odi, Odi. En ze leek inderdaad versopen.
0: Gelukkig niet besopen. Versopen, niet besopen.
1: Oké dan.
0: Gewoon Odi Odi ook toe. En ik ratel maar even door Arkimang. En voor de mensen bij wie er iemand is komen te ontvallen. Het zij, sterfte. Gecondoleerd. Boom voor krakti. Meneer Clyde, Grantani inakong dat van taki. You put you yes in a arki dosu. En meteen kwam jij met een vraag. En die vraag gaat zo meteen beantwoord worden. Collega Riek, gulpi, gulpi, gulpi, suku, suku. I'm Isuki.
1: I am Isuku, I'm Ifeni.
0: Welkom back.
1: Yes, yes, yes.
0: Wat heb je voor ons in petto, Riek?
1: Laat ons zien. Ik heb een... Hallo? Ja.
0: Hoor je me?
1: Ja. Ik heb een paar gewoon aantekeningen gemaakt. Ik ben altijd zo iemand. Ik verlies altijd mijn blaadjes.
0: Welk blaadje zoek je? Oh, wil je deze?
1: Ja, die.
0: Die heb ik. Sorry, correctie. Als u.
1: Oké. En hallo.
0: Hallo.
1: Wat komt?
0: Samsa in een jaren notino?
1: Mijn jaren miserefi. Ja, oké. Nu wel.
0: Ja.
1: Ik heb eigenlijk een bemoediging, ja, die bemoediging vanuit het ministerie van Defensie in Suriname. Oh. Voor alle luisteraars hier in Nederland. Mm-hmm. Ja, een christelijke bemoediging, ja, dat moeten jullie ook weten. En daarnaast heb ik wat toepasselijk muziek, ja, daarvoor. Mm-hmm. En ik wil het hebben over de wateroverlast in Suriname. Ik wil het hebben over de Bijlmer Run afgelopen zaterdag hier.
0: Ik zag je live.
1: Ja.
0: Maar no long, je bent film.
1: Nee, maar met jij dus maar toe. ik kan het niet. Doen jullie het voor me?
0: Oké, dan.
1: Ja, dus er zijn heel veel dingen die ik met jullie zou willen delen. Maar dan hebben we aan 3 uurtjes niet genoeg.
0: Oké, okay, het komt allemaal goed. Hoe Iwan meku begin aan de woord toe? Even pot alles aan... Ba, dan uka abra nanga futeka de wortu.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Artimang adi wortu futide munde tina IT fu amu fevi.
0: Oh, excuse.
1: Ja. Fu ayari tudusu tute tina 60. Wow, ai milere bo migrampa. Oké. Okay. Odi me bar alading artimang fo yo radio razo nanga wi programa Jaji Draai en jas mi debaka zeker 5-6 weken was ik niet in de uitzending. Pardon, hallo, was er een gebaka? Ja, zeker 5-6 weken was ik niet in de uitzending. Ja, omdat ik was even, ik ben ook kismisrefi even, kota kenso. Ja, Grand Ari. Je zag Suriname. Oh, wat een heerlijk land is dat. Oké. De dagteksten voor vandaag, maandag 18 mei 2026.
0: Ja, 2000. Net die
1: takken in Asrananto. Ja. Maar ze hebben een strand om een
0: mooie
1: man te worden.
0: Oké,
1: bij jou. Ja. En ik heb het boven voor de artiman en agri dat ik mijn pistool dat hij. Oké, dan. Niet ons, Heer. Niet ons. Geef uw naam alle eer. Om uw liefde, uw trouw. Niet ons, Heer. Niet ons. Geef uw naam alle eer. Om uw liefde, uw trouw. Dat komt uit Psalm 115, vers 1. Ja toch? Ano uno masragado. Ano uno egi yuning. Agarani alagrani. Mana lobby for you. Naga. I'm begging for you. Dati wegi. En dati we teki. Jezus zei, wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. Het wel eens, zie. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. En minder uno, lieve Makandra, dan apostolici, ik kom dagelijks voor. Want de sabi malai, trouwens denk je dat denk gevaarlijk, trouwens denk je dat ze een taki naar dat naar wet. Nee, nee, nee, nee. Je bent uit op je eigen eer. Ik verschrijf je zo in dat D-woord toe. Maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. Ja? Ik hoop over te maken, ja? Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. Maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. En dat komt uit Johannes 7, vers 18. En een leerwoord toe, het leerwoord. U, Vader, u aanbidden wij. Wij zingen u ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij. Voor goed zult gij regeren. Uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze koning. Ja, en dan nog een leerwoord uit Nicolaus Decius. En nou, precies ook uit Ezechiël 11, vers 14 tot en met 20. Of uit Hebreeën 7, vers 11 tot en met 22.
0: Grand dankie, mijn collega. Lek van Usabi. Ons programma is altijd gevarieerd. We denken ding gelovigen, dat wiens soort gebied, minder gelovigen. Dus iedereen komt hier aan bod. Riek, van Lobby Branda voelen bij Abwa Actie. Iwan Broke Broking, ja, Iwan Pika Brada, if you Abi Apiki, sa Abrada be Chakuna Fisi, voor Actie, sa be Chakuna Fisi. Weet je het nog?
1: Ja.
0: Of ben ik weer, overval ik je?
1: Nee, je overvalt me eigenlijk niet.
0: Uh-huh.
1: Maar het ging om dat de meneer iets heeft ontdekt over een kruis. Een kruis en een huis. Huis en een kruis.
0: Uh-huh.
1: Ja, en wat is het dan ook alweer? Want
0: meneer Clyde.
1: Meneer Clyde, ja, maar het over een kruis. En heeft gevonden van elk kruis is een huis.
0: Ja, ja, je had het gevonden. Waar heb je het nu dan? Want noem je een saba aan actie.
1: Nee, mijn abing.
0: Je abing? Oké, okay, charing kaffee.
1: Huizen zijn kruisen.
0: Huizen, ja, abewan.
1: Of kruisen zijn huizen. Maar anders was dat niet.
0: Oké.
1: In elk geval. Oké, okay, en brother Clyde, met Barriwa Odi ook toe. Huizen zijn kruisen en uiteraard Google direct. En dan vind ik aan, is dat toch? En is wat ik eigenlijk ook al dacht. Weet je, want ik gebruik hem in de eerste instantie. Dan dacht ik nog voor alle zekerheid, maar Google even. En dan, ja. Alleri vind ik, als dat vind ik gewoon, huizen zijn kruisen. Ja, is een wat oudere uitdrukking waarvan de betekenis erg lijkt op het bekendere gezegde, ieder huis heeft zijn kruis.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar er staat ook, ja, goed luisteren wat er staat. Er staat, is een wat oudere uitdrukking.
0: Ja.
1: Waarvan de betekenis erg lijkt.
0: Het lijkt erop. San Kanjir, Sani.
1: Ja, San Kanjir,
0: oké.
1: Okay. Ja, dus meneer Kleid, hoe dat dat dat hij? Ja, want ik was griffie, weet man fassi, staat. Er staat, is een wat oudere uitdrukking.
0: Ja.
1: Waarvan de betekenis erg lijkt.
0: Het lijkt erop. San Kanjir, Sani.
1: Ja, San Kanjir, Sani.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus meneer Kleid, hoe dat dat dat hij? Ja, want ik was griffie, weet man fassi. Dan zo weet je eigenlijk ook toe.

0: una cona a studio da ka prating nanga uno trawan di de jaso. Het betekent ja dat er in ieder gezin of huishouden wel enige vorm van narigheid, zorg, verdriet of moeite is. Het huisje staat voor de familie en het kruisje staat voor de last die men moet dragen. Het stamt uit de tijd dat men sprak over je kruis dragen, naar analogie van zware lasten in het leven. Zijn we toch aan lekva die Jezus beneden aan kruis, Jezus moest ben draag in kruis inschrijven. Zijn we toch naar Allah, dus aan dat hij kan associëren naar een pistool. Mm-hmm. Maar nou een heel mooi dinges van meneer Clyde. Zijn we toch? Dus, want je staat er niet bij stil bij zulke
1: uitspraken.
0: Ja. En grand dank je meneer Clyde dat hij kan gaan zijn visie. Zodat ik kan brokken naar Chimoni. Ik ga even snel weer eroverheen. Mm-hmm. Ja, voor de smaasang lid de radio pas. Net, 2 seconden terug. Huizen zijn kruisen. Is een wat oudere uitdrukking waarvan de betekenis erg lijkt op het bekendere gezegde. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Hallo, ieder huis heeft zijn kruisje. Maar ja, imsabi. Het betekent dat er in ieder gezin of huishouden wel enige vorm van narigheid, zorg, verdriet of moeite is. Het huisje staat voor de familie en het kruisje staat voor de last die men moet dragen. Het stamt uit de tijd dat men sprak over je kruis dragen, naar analogie van zware lasten in het leven.
1: Grantani, dan hoop dat nanga DC u chara actie voor na brada kona visie. Wat gaan we doen? Wat hebben we vandaag zoal? In ons tweede uur, dat is na de klok van 3, hebben we mevrouw Saskia Meiland bij ons in de studio. Als ze het redt, want ze heeft het heel erg druk. Mevrouw Saskia Meiland is van politieke partij Bijeen. Die hebben we in de uitzending. En Riek, jij mag dan aangeven, want het laatste uur. En dat is dus na de klok van 4. Wat ga jij doen? Wat heb jij voor ons mee? Makokketje, wat heb je voor ons meegebracht?
0: Nou, dan heb ik voor de luisteraars, ja, dus blijf afgestemd. 2 nieuwe nummers. Ja, van Nax Kwanza. En dan ook dan tegelijkertijd een telefonisch interview met de leden, of tenminste een lid van die Nax Kwanza.
1: We hebben een belletje, een incoming call. Jawel, die gaan we binnenlaten. Oh, heeft u opgehangen? Belt u alstublieft terug. Want ik zie dat het is... I answered the phone, but the person hang up. There he is again. Was wit konaini?
2: Ja.
1: U bent erin.
2: Jeremy?
1: Ik meere.
2: Nou, Clyde.
1: Uh-huh.
2: Ja. Dus alles maar moest, alles maar weer een kruis stappen scoren.
1: Maar dat is, ja, natru.
2: Alles maar, iedereen draagt een kruis. Iedereen, niet Jezus alleen is met een kruis gelopen.
1: Uh-huh.
2: Onze mensen ook, wij mensen lopen ook met een kruis op ons schouder.
1: Klopt.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Dus de alasma worden gekruisigd. En de Libiboe.
1: Broeder Gulpen, kunt u hierop ingaan? Want je lafu, maar in een pikkie. Kleid in een pikkie. Alsjeblieft. Van Mino de thuis in een materie die zie. Dus weet je, iets waar je niks over kan. Juist.
0: Ja. Luister, Adi is geboren.
2: Ja, maar dan moet Arki worden varen.
0: Abumpa.
2: Hai.
1: Grantani. Iwan Brokkenbrok in gelijk, die Clyde?
0: Ja, kijk, zoals we het geleerd hebben, ja, is een Luko, de witman tik alle de pistolis abra voor uno.
1: Uh-huh.
0: Ja, toch? Maar de biggest man voor uno, voor een fessi, ze hebben een fessi, ja, kon aan leren dat hij. Taki, een moment zei je moppen uit je mama beren, a eerste day zei je als song.

0: ja, dan direct de man je abonnee voor zondag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, en elk zondag, ja. Want if you are a zondag, dat wordt taki, je hebt eeuwig leven.
1: Uh-huh.
0: Ja, dus je bent geboren om te sterven.
1: Oké, okay, gij die zonde leef. Dus we zijn allemaal...
0: Zondags.
1: Oké, okay. Gram tangi. Zang, a programma tek wa heertra wending. Dus mine man kong tap a spoor. Pemi wan chara loko go. Maar goed, wa arki wan poku. Want zoals jullie van mij gewend zijn... eerste uur is het altijd nieuws. Je loko mi samsa. Wan chimpies... Mina zei, voor deze man, ik door ook wel om me weer helemaal van mijn stoot te halen. Ach man. Eerste uur is het nieuws. Weet je, razo agendablok. U abi, samen tja man toepies kafesi. Maar volgens mij doet dat hij. Moet dringen tjien zo wat ra. En dan ben ik u arki wan poku. Aansluitend razo agendablok.

Dit is Razo Agendablok. 19 mei, oefen mee en haal nooddrinkwater op. Op dinsdag 19 mei oefenen we samen met Waternet en vrijwilligers van het Rode Kruis wat we kunnen doen als er een keer geen drinkwater uit de kraan komt. Want iedereen heeft elke dag schoon drinkwater nodig. Als het water er langere tijd niet is, dan delen we nooddrinkwater uit. De oefening is op het Anton de Komplein tussen 7:30 's morgens en 11:30. En tussen 9:30 en 11:00 kunt u meeoefenen. Kom langs en haal water op in uw eigen fles, emmer of jerrycan. 19 mei, tempo wandelen. Elke dinsdag gaat een vrouwengroep samen wandelen om het stappendoel te behalen. Tijdens het wandelen staan gezelligheid, ontspanning en beweging centraal. 9:30 in de ochtend tot en met 1:00. De buurtkamer Jan Evertsestraat 269. 19 mei, laagdrempelige hulp en schuldhulp. Heb je geld, zorgen, schulden of andere problemen? Wij helpen je. Samen zoeken we een oplossing. Elke dinsdag van 3 tot en met 4:30, Jan Evertsestraat 269. Elke vrijdag van 1:00 in de middag tot en met 4:00, burgemeester van Leeuwelaan 63. 19 mei, onthulling muurschildering voor jonge mantelzorgers. Dinsdag 19 mei om 4:00 is het zover. De onthulling van de muurschildering. Supergoed dat je voor iemand zorgt. Wethouder Scholtes en de kinderraad nemen het voortouw en onthullen samen deze bijzondere schildering over jonge mantelzorgers, samen met bewoners en andere betrokkenen. Geduld 2, Osdorp. 19 mei. Correctie, 20 mei, workshop lippenbalsem en wasmiddel maken, Motherhood. Vier moeders en de natuur met Stichting Motherhood in de Hallen. Zo rond de dag van biodiversiteit kan je samen ontdekken hoe je zelf lippenbalsem en wasmiddel kunt maken van natuurlijke ingrediënten die in elke tuin groeien. De Hallen, Hanni Dankbaar Passage 47. 20 mei, wijkpreventie, bijeenkomst. Kom je ook langs bij de eerste bijeenkomst van wijkpreventie OE in de Witte Boei. Op woensdag 20 mei willen wij, politie en gemeente, met jullie bewoners en ondernemers voor de eerste keer samenkomen als wijkpreventie OE. Om te praten over veiligheid en leefbaarheid op de oostelijke eilanden. Inloop vanaf 6:45 in de avond, buurthuis de Witte Boei, Kleine Witteburgerstraat 201. 21 mei heb je een naaste met een verslaving of psychiatrisch probleem. Wij bieden individuele gesprekken en een lotgenotengroep. Ons aanbod is kosteloos. Er is geen verwijzing nodig. Meer informatie. De lotgenoten is iedere derde donderdag van de maand van 7:00 in de avond tot 9:00 aanwezig. En inloop vanaf 6:45 Centrum Droogbak 1D. 21 mei, ondersteuning en regeling voor mantelzorgers. In deze voorlichting gaan we in op regelingen waarvan je als mantelzorger gebruik kan maken van uitgaven te beperken of geld te besparen. Correctie. Het is een regeling waarvan je als mantelzorger gebruik kan maken om uitgaven te beperken of geld te besparen. 7:00 in de avond tot en met 8:30. En dit is online via Teams. Kijk op de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie. 22 mei, weef mee aan een monumentaal kunstwerk over het slavernijverleden. Draag bij aan een groot nationaal wandkleed over het Nederlandse koloniale verleden. In de ruimte van Shebang Amsterdam kun je op dinsdag, vrijdag en zaterdag meewerken aan draden van ons Nederlands slavernijverleden. Shebang Lemmerbergweg 35G en de toegang is gratis. 23 mei, blokparty Ganzenpoort. Will make this a spring to remember. Live entertainment, suikerspin, foodtruck, etc. aanwezig. Van 12:00 in de middag tot en met 6:00. 24 mei, seniorenavond. Tijdens de seniorenavond komen oudere vrouwen samen in een warme en gezellige sfeer. Het doel is om eenzaamheid te doorbreken en elkaar te ontmoeten. Er wordt samen gegeten, wat zorgt voor gezelligheid en contact met elkaar. 5:30 in de vooravond tot en met 9:00. De buurtkamer Jan 60.
24 mei Media voor een toeslagenherdenking toneelschuur producties Angelo Ormskerk. Wat als Media geen mythisch Grieks personage was, maar een moeder verwikkeld in het toeslagenschandaal. Interessant. Van 16:30 tot en met 16:45, Belmerpark Theater, Anton de Komplein 240. Renovatie flats Geldershoofd en Gravenstein start eind 2026. De renovatie van de flats Geldershoofd en Gravenstein begint dus eind 2026. De vergunning voor de eerste 140 woningen in Geldershoofd tussen portiek B en C is goedgekeurd. De werkzaamheden starten in november dit jaar. Ben jij ondernemer in Zuidoost of ben jij van plan in Zuidoost te gaan ondernemen? Kom dan naar het stadsgesprek met burgemeester Halsema op 28 mei. Ze hoort graag van jou wat er nodig is om goed te ondernemen in Zuidoost. Wat er goed gaat en wat beter kan. Dit is je kans om te laten horen wat je belangrijk vindt. We hebben plek voor 120 mensen, dus meld je snel aan. OM haalt site met stiekem gefilmde misbruikbeelden Modelus offline. De pornosite Modelus, waar beelden van vrouwen te vinden waren die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd, is uit de lucht gehaald. Het OM heeft actie ondernomen naar aanleiding van berichtgeving van de NOS, laat een woordvoerder weten. Momenteel doet het OM verkennend onderzoek. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de IP-adressen van Modelus vorige week onbereikbaar zijn. Eerder zag het bedrijf Enforce dat Modelus in de lucht houdt geen aanleiding om de site uit de lucht te halen. Zover Razo Agendablok. En dan kijk ik naar mijn collega. Ik weet niet of hij meteen wilt aansluiten, aanschuiven. Want die draaiercamera komt, ben net op tijd klaar. Zodat je kan overnemen met Nyonsu Stranang. Oh, ja, is goed. Zal ik maar eerst een muziekje opdoen? Er komt een muziek, Arkimang. En dan krijgt u zo meteen mijn collega weer te horen. Kom, Luko Samo, doe je hè? Ik had ook nog een ander stukje. Riek, wat stond op dat papiertje van jou? Misschien zou ik die ook meteen naar voren kunnen brengen. Want dat had niks te maken met Surinaams nieuws. Zal ik dat maar eens doen? Maar het is op jouw tafel. Aangezien je nog bezig bent met techniek. Imtron cameraman. Laat me kijken. Heb je hem? Ja, dat is dat stukje. Grand Tangivi. Ik vond dit ook een... Nee, dit is puur... Ik weet niet waar ik hem heb. Laat maar zitten. Ik vond het ook een interessant stukje. Ja, ik weet al waar ik hem heb. Wat erg. Op mijn telefoon. Ik... wil dit toch ook met de luisteraars delen. Want Mibri na trais de Michi Apisi DC en Apisi sa ibe aximirik fu feye karasani a baby mi abeng ook to minusab if you weet je mo make you do you bemoediging want Apisi nyon so sami besuku sambe ma prati na ngadeng arkimang. Niet normaal vind ik zo snel. Want ik had het gewoon op mijn telefoon gegooid. Oh, nu hoor ik mezelf. Ik zat er flink naast. Naast de microfoon. Wacht even hoor. Ik ga helemaal stuk. Oké, laten we dit maar eens eventjes doen.

0: Archiman odi baka tapa baka na disi fu 18 Mei tudusung tutenti nanga 60. Surinaams nieuws, wat gebeurt er daar allemaal? Jawel. Een tekoyesi Archie. Tiener belandt in het ziekenhuis na eten van Oreo's met drugs. Ik zou zeggen, ook de mooie shoot, de man bruin, zo donkerbruin, daar wit zijn die ding. Ja, maar wit zijn niet aan de altijd lekkers. Wit zijn kan dit er lekkers toe. Ja? Ze hebben het ook voor thea verkoopt, de arenguini, de bakanekie zo. Hij is nooit vies op boep, de alle verkoopt en lustro weer. Ja, dus.
1: Is geen goed recept, Riek. Kappen.
0: Oké. Okay. Ja, twee scholieren aangehouden. Een 17-jarig meisje is in Suriname onwel geworden nadat zij Oreo-koekjes had gegeten waarin marihuana was verwerkt. Zo, zonde. De politie vermoedt dat de koekjes zogenoemde edibis of nee, edibles, ja, edibles onder scholieren werden verkocht of toegediend. Volgens het Korps Politie Suriname deed het slachtoffer een meisje AF, de initialen, op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte bij politiebureau Livorno. Het meisje had die dag, na haar mondeling examen, samen met drie medescholieren iets gegeten. Eerder hadden de jongeren via TikTok een video gezien waarin een echtpaar koekjes met drugs at en daardoor high werden. Maar in dit geval vraag ik me af, als dat meisje de enige is die dan van die koekjes heeft vergeten. Ja, want hoe zit het met die twee overige meisjes? Hebben ze ook van gesmuld of niet? Ja, dus mensen, nieuws uit Suriname. Ja, wat je niet denkt, gebeurt nog bij op het schoolerf. Weet je, vlak voor de neuzen van de juffen en de meesters.
1: Ik weet niet of ze erbij waren, want het onderzoek loopt nog. Men weet niet waar ze het hebben gedaan, toch?
0: Ja, en die twee overige vriendinnen van de daar. Die, nou, die klasgenoten. Klasgenoten.
1: Ja, onderzoek.
0: Ja.
1: Zucht.
0: Zucht, ja. Oké, okay, nou verder met Surinaams nieuws. Jongeman die hinderlijke poes doodde. Ja, jongen, toen is de poes die ferry. Ingezonden door politie. De 17-jarige JS, die een poes van zijn buurvrouw op barbaarse wijze heeft gedood, nadat het dier zijn kamer was binnengedrongen, is vandaag na voorgeleiding. Ja. Trouwens, ik moet 27 meegaan voor mijn ogen.
1: Reboy.
0: Oké. Nog eens. Ja. De 17-jarige JS, ja, die een poes van zijn buurvrouw op barbaarse wijze heeft gedood nadat het dier zijn kamer was binnengedrongen, is vandaag na voorgeleiding met ernstige waarschuwingen heen gezonden door de politie van Santo Dorp. Het Openbaar Ministerie heeft daartoe besloten. De verdachte werd maandagavond aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De eigenaresse had aangifte gedaan, waarna een onderzoek werd ingesteld. De tiener had zijn gewelddadige handeling gefilmd en de video ging viraal op social media in Suriname en zorgde voor veel ophef. Ja, mensen, als jullie die film hebben gezien ook, weet je, is een beetje luguber, maar ja, de gedachtegang, ja, horen we nu. Ja, waarom hij zo'n actie is overgegaan. Nintzé wil tastbare actie van Nederland. In een indringend overleg tussen het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, Nintzé, en de Nederlandse regering onder leiding van minister-president Rob Jetten, stonden de eisen van de CARICOM en de roep om reparatory justice, dus reparatory justice, ja, herstelrecht, ja, daar gaat het om, voor de Surinaamse gemeenschap en de diaspora centraal. Het Nintzé vindt dat er nu eindelijk echt moet worden overgegaan tot tastbare actie. De Nintzé-delegatie maakte duidelijk dat erkenning zonder herstel een lege huls blijft. Traditionele Winti-genezer van der San zijn kra teruggeroepen tijdens ritueel bij bank. De traditionele Winti-genezer Tabassi Ramon Maknak, die maandagochtend samen met Eugène van der San aanwezig was bij het filiaal van de Surinaamse bank aan de Coronastraat, heeft uitleg gegeven over het uitgevoerde ritueel. Dat gebeurde nadat beelden van de ceremonie op social media in Suriname massaal werden gedeeld en voor veel reacties zorgden. Volgens Maknak was het ritueel bedoeld om de kra, dus de innerlijke beschermer van de heer Van der Zaan, terug te roepen. Bij een grote val of ongeluk, vooral bij een bigimang of oma, bleef de kra op die locatie achter. Dat is Van der Zaan overkomen toen hij op grove en hardhandige wijze naar buiten werd geduwd en hard op de grond viel, stelt hij.
1: Grandang Erik, Meluku. Ik vind dat we in het volgende uur, als we ruimte krijgen, jij gaat natuurlijk in ons tweede uur. Wat is het wat je ook alweer zou doen?
0: En ik ga die
1: bemoediging.
0: Ja, van, okay, van het ministerie van Defensie even.
1: Oké, en want ik toe. Sani Ilezi sang miwaspa nangading arkimang. En dat is met name dat van meneer Van der San.
0: Ja.
1: Nanga apuspusi.
0: Ja.
1: Want het is heel gek. Ik kan me in heel veel mensen ook wel. Het is niet leuk. Maar alsjeblieft, laat jouw huisdier geen dingen zijn. Niet mijn last worden.
0: Ja, dat klopt. En ik heb ook een item. En ik zei het ook vooraf aan jou. Wat ik wil. Wat ik naar voren wil brengen,
1: uh-huh,
0: ja, en dat is die wateroverlast,
1: ja,
0: en de Belmer Run. Ja, vooral waar een baby in het water terecht is gekomen,
1: ja,
0: en overleden is.
1: Ja.
0: Weet je toch? Dus,
1: ja.
0: Dat soort dingen gaan we straks over hebben. Even, okay, als we de tijd daartoe hebben.
1: Helemaal
0: ik
1: goed.
0: Ik denk het wel.
1: We gaan er tijd voor maken.
0: Oké, dan moet je het horen. Dankjewel.
2: We zitten

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen, gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Jawel, jawel, Archimang. Yes, yes, yes, yes. Daar zijn we weer. Of daar ben ik weer. Daar zijn wij weer. Jawel. Met onze gast die al is aangekomen. Maar, zo meteen hoor je nog meer. Ja? Blijf standby en ja, we come to you. Archimang, ik heb helemaal vanuit Suriname vanochtend een bemoediging gehad voor jullie allemaal. Voor mezelf en ook voor jullie. En dat luidt als volgt. Goedemiddag, Riek en Merre. Daar in de studio bij Razo. Elke dag is een nieuw begin. Je hebt inspiratie nodig om op gang te komen. Een glimlach geeft je dag kleur. En oprechte vriendschap vrolijkt alles op. Twijfel niet. Ja, dat Nasa Auma schreef hij. Twijfel niet. En als je het een keer niet weet... Nee, ik moet het even goed uitspreken. Twijfel niet. En als je het een keer niet weet wat je moet doen... mag je God, de Allermachtige, vragen om wijsheid. Want hij geeft die altijd, zonder boos te zijn dat jij het zelf niet weet. Dat jij het zelf niet weet, weet hij ook. Deze bemoediging komt van mevrouw Siglin Tserp in Paramaribo. En odi aan u allen, zegt zij. Ja, en mevrouw Siglin Tserp, ik weet niet als ik dat mag zeggen, maar Mopori Berekadoro, die is gewoon werkzaam bij het ministerie van Defensie aan de Gravenstraat. Ik weet niet hoe het nu heet, maar zoiets, ja. Dankjewel mevrouw Siglin Tserp voor uw bemoediging en tot snel weer, ja. De eerstvolgende bemoediging zou ik zeggen en dat is next week. Yes, dankjewel.

0: Kami.
1: Jawel, Nafi Kami, Nafi Kami, baya. Unu ook to Unafika Radio Raso, Unafika Jajidrai. Ja, dus un ta arti, un ta arti. En ga schroom niet, schroom niet, schroom vooral niet om te bellen, om mee te doen, mee te participeren in dit programma. Aan dit programma. 020-737-1301. 020-737-1301. En zo aanstonds, dames en heren, Archimang, luisteraars, zo aanstonds, ja, gaan we echt naar binnen halen. Ja, gaan we echt naar binnen halen, onze gast. Ja, en om dat te doen, dan gaan we even terug naar de muziek.

Ik vraag even aan de beller maar net om even terug te bellen. Ja, het was even een vingervoutje. Ja, toch? Weet je, ik ben niet Banasi, maar het lijkt alsof hij gebeld heeft. Ze hebben toch dat... Met ik je tak over, want die lijkt

0: life now, I give no money.
1: Welcome in the uitzending.
2: Hi, jongen, brada, gulp, jongen. Hij is in mijn antwoord op een vraag, jongen.
1: Jawel.
2: Hij is in mijn antwoord. Wala maladi motet wa mabere na sondar.
1: Ja.
2: Wala mala. Dames, alle dames, alle heren. Die motet wa mabere na sondusma.
1: 100%.
2: En het staat ook in de Bijbel, in de Bijbel.
1: Je gesprek die komt niet zo duidelijk over. Het wankelt zo een beetje, het klinkt zo een beetje houterig. Dus dan kijk even naar de positie van jou.
2: Oké, dan mag ik wat horen even.
1: Ja, graag.
2: Ja. Ja, dit was allemaal zondaren van bij elkaar.
1: Klopt.
2: Ja, klopt. Dat is het. Ja. Ima antwoord, we zijn allemaal, alle dames, alle heren in dit wereld, wij allemaal zijn zondaren. We hoeven niet groot voor niemand te strelen.
1: Nee.
2: We hoeven niemand te gaan beledigen. We hoeven niemand neer te zetten naar beneden. We zijn allemaal zondaren. Dat mi breedie die Ima antwoord op mi vraag, huizen zijn kerken.
1: Yes.
2: Dankjewel, meneer Kulkan Utaki. Dus jij bent ook de zondaar, hè?
1: Altijd.
2: Altijd. Blij dat je toe. Ik ben blij dat je het toegeeft dat je ook een zondaar bent.
1: Ja, klopt.
2: Dank je. Oké, doei.
1: Oké, brother. Lobby, ja.

0: Goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ja, een goedemiddag, heer Erik.
0: Goedemiddag, Banasi. Mikari, neer zo net.
1: Meer, hè? Daarom ben ik niet bel. Dan heb je posten voor iets dat je karmeling. Dan heb je een omen. Anu saye Jimmy, omen finga saye Jimmy. Dat de druk knop verkeerd.
0: Stay away.
1: Ga je gang aan mera?
0: Ja, mera de. Momentje, hoor, rond op barrio, op die eerste rift toe.
1: Oh, oké.
2: Was sweet bakadina banansi for you?
1: Well, alle wat hij van hem op al op toe kan grong, dat de bon en lafu.
2: Oké, dan.
0: Dan met jullie.
1: Ja.
2: Nanga de bromchi.
1: Nanga de bromchi, ja. De babe van Oudu, want wat u deed geleden met hem, ik in een park, ja, zo'n nood. Dan ben ik ook de bom, dan ben ik de blad, en die geer, brun, ching, zo. Dan breek het dat slang. Dan boelang, ching. Allee, wat er aan op van Hong Kong, nat ding, met de koffie, dus koffie rief Kimoro Boombaga. Dus dan nou dan de boeren naar de boeren. De maïri vinden aan het aai. Nou de groente ogro tak dobi nyang.
0: Ja, ja.
1: Jawel, jawel.
0: Oké, maar balans, if you say, if you want, dan say, we keep it a year to you.
1: So, Sunday morrow, me?
0: Faf you, want say, we keep it a year to you.
1: Ja, me de, en motegi, me de, en me, me, mis sawal tu sani altijd te fit zolang je libi je mikanga sani je sani ervaring di sanga dati maar de sebi wiki sang in a bed de dan wang collega bete kapresi abra na samanga mera bekara tori waka
0: mooi tori
1: pokumang Beerfleet mi
0: ja Stephen Beerfleet.
1: Stephen Beerfleet, ja, abe gitori fu en pa na nga so, dis dati, dus dan ube arki, uo leis mi be belop tu, da ma nga ma be kaki tu.
0: Moi.
1: Ja, ma fayu ten, in Fernan, fayu ten.
0: Tum si shwiti, banasi me tegi, mara, eigenlijk dan miwa aksi banasi, ef baka fu yuru, ja, ook al gaat door dit even, want op een gastje ja, zo noem je dat.
1: Oh.
0: Ja, dus baga voor jullie naar alle lespeki. Ja,
1: dat we gaan door. Alleen voor jullie naar gast, maar door naar in het programma.
0: Ja, want Archie nou, want Tori lai, maar Tori kibri. Dus alleen Tori is kibri.
1: Maar met elkaar, alle kans dat je moet met elkaar letten. Met elkaar, met elkaar doen we elkaar.
0: Kakering,
1: ja.
0: 1000% mijn broer. Ja, lobby ja.
1: Archie.
0: Oké, okay, mi brada.
1: Ai. Ciao.

0: En ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn er helemaal klaar voor. Onze gast en mijn collega Marilyn Nelom. Yes, yes, yes. Ja, je draait, ja, je draait, ja, je draait. Merre Plus. Hey. Groetjes aan Kendo en Merrill. Ja, ja, eens gelijk. Lobby en moeder daar in Arnhem. Odi, odi.
1: Grand Tangi, ja, Arkimang. Welkom in het tweede Juru. Voor jou, Jaji Drai, Jansuna Atafra. Mi abalobi sisa, sang kona ubaka. Fuverteri, fa tenanga no, alasan waka. Met betrekking tot politiek partij bijeen. Was sweet konaini sisa.
2: Oh, grand tangi, dat ik me mag dit jaar zo. Grand tangi, grand tangi. Dankjewel, Rick. Dankjewel, Mera.
1: Yes, tuurlijk. En wie hebben we hier tegenover ons?
2: Oh, Saskia Meiland, lerares geschiedenis op de middelbare school. Moeder van twee tienerzonen. En sinds 1 april beëdigd gemeenteraadslid voor Amsterdam bijeen.
1: Oké, we horen. Ik krijg net een sein, Saskia. Excuus dat ik je onderbreek. Volgens mij moet ik switchen van microfoon. Je kan je die pakken, die links van jou. Ja, en dan switchen we die. Want, oh, je komt niet zo ver. Wacht even hoor. Eddie, anders. Ja, en als ze nu wat zegt, als je nu wat zegt, hoor je?
2: Hoor je me nu?
1: Slaat die door?
2: Hoor je me? Ja, Saskia Meiland.
0: Oké.
2: En nu?
0: Ja, maar hij is wel een beetje in die microfoon.
2: Ja, hoor je me nu goed? Want ik hoor mezelf wel goed.
1: Ja, oké, dus hij moest dichterbij.
2: Ja.
1: Dank je wel. Ja, bij ons aan tafel partij...
2: Gemeente.
1: Gemeente, ja, ja, zo heel mooi. Saskia Meiland. Saskia was maart ook bij ons in de studio.
2: Vlak voor de verkiezingen.
1: Vlak voor de verkiezingen. En Saskia komt ons nu een beetje vertellen hoe het tot nu toe is gegaan.
2: Ja, de verkiezingen waren op woensdag 18 maart. Ik was volgens mij de week daarvoor bij jullie. En op woensdag 18 maart zelf waren we natuurlijk de uitslagenavond. En die avond begrepen we dat bij 1-2 zetels gehaald had. Maar de namen waren nog niet bekend. Mm-hmm. En pas zaterdag 21 maart, toen wisten we dat de lijsttrekker Tovik Dibi de zetel gehaald heeft. En de nummer 3, mijn persoon Saskia Meiland. Ik ben met voorkeursstemmen gekozen, bijna 4000 stemmen. Mm-hmm. En op 1 april was de beëdiging van de gemeenteraadsleden. En ik ben beëdigd geworden samen met 44 andere gemeenteraadsleden.
1: Okay.
2: En de opkomst was heel mooi. De Surinaamse gemeenschap is massaal gekomen.
1: Mooi.
2: Echt, maar had voor mij nog nooit zoveel Surinamers daar gezien. En daarvoor dank mensen. Ik was ook van plan om te bellen de vorige keer toen jullie een lustrumviering hadden.
1: Ja.
2: Maar ik was te laat. Ik had mijn wekker gezet en... per abuis belde ik na de uitzending.
1: Ja.
2: Want het was altijd de bedoeling geweest om de mensen te bedanken... dat ze zijn gaan stemmen, mm-hmm. dat ze gekozen hebben... en dat ze ons het vertrouwen gegeven hebben...
1: Zeker.
2: Dat wij daar het werk voor hun mogen doen.
1: Mm-hmm.
2: Dus sinds 1 april ben ik gemeenteraadslid. Sinds vorige week of 2 weken geleden... ieder raadslid, iedere fractie mag 4 fractievertegenwoordigers hebben...
1: Mm-hmm.
2: om je te helpen met het werk... Want naast de raadsvergadering, die heb je 1 keer per maand op de donderdag...
1: Ja.
2: heb je ook commissievergaderingen. In de commissievergaderingen worden alle onderwerpen... die van belang zijn in Amsterdam, worden voorbesproken.
1: Okay.
2: Dus alle partijen geven hun mening bijvoorbeeld over dakloosheid... over woningen. Dus zijn iedere maand zijn er... deze maand zijn er 70 onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Waarin er dat nooit in een vergadering is. Dus meestal schuiven we de helft door naar de volgende maand.
1: Yeah.
2: Dus daarom duurt het zo lang voordat dingen opgelost worden.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Oh, okay.
2: Dus, volgende week, 27 mei, hebben we 70 onderwerpen. Wij zijn een hele kleine fractie, maar met 2 raadsleden. 4 fractievertegenwoordigers.
1: Mm-hmm.
2: Als fractievertegenwoordiger heb ik gekozen Patricia Pina. En Glenda Vijzelman.
1: Oké, mooi.
2: En Tovik Dibi heeft gekozen voor Dylan Bakker en Teun. Zijn achternaam ken ik niet zo goed hoor.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb bewust gekozen voor Glenda en Patricia. Want ik ben van mening dat Alassane Nafuanting. Mm-hmm. En als we ergens zijn, moeten we ramen en deuren voor elkaar openmaken.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaan deze tak miwan de dape, miwa edu a kennis op. Te saskeno de moro, dat Patricia en Glenda zijn ook daar geweest. Te deno de moro, dan neem ik aan dat zij ook anderen gaan opleiden. Mm-hmm. En anderen het werk gaan leren.
1: Mooi toch.
2: Dus we moeten ruimte voor elkaar creëren. Hè?
1: Ja, ja.
2: De eerste of tweede week heb je altijd de raadsvergadering. de tweede of derde week heb je de commissievergaderingen. Commissie, ja. Daar wordt alles voorbereid en gesproken, want de raadsvergadering gaan we alleen stemmen. Dus alle, alle opmerkingen die je hebt, vragen, als je misschien boze vragen hebt voor een wethouder of je bent verontwaardigd, dat doe je allemaal in de commissievergadering.
1: In de commissie, ja.
2: En ik kan niet naar alle commissievergaderingen gaan, want je hoort het, er zijn 70 onderwerpen.
1: Klopt.
2: En er zijn 10 portefeuilles.
1: Mm-hmm.
2: Dus als ik niet kan gaan, dan gaan Glenda of Patricia voor mee.
1: Okay.
2: Alleen in de raadsvergadering, daar mag ik alleen zijn. Maar commissievergaderingen mogen zij wel naartoe gaan. En de vierde week, een maand heeft meestal 4 weken.
1: Mm-hmm.
2: De vierde week gaan we op werk bezoeken. Dan gaan we naar bedrijven, dan gaan we naar stadsdelen. Dus overal waar we eigenlijk nodig zijn, gaan we op werk bezoeken. Dan gaan we persoonlijk oriënteren hoe het eraan toe gaat. Ik was laatst ook ergens anders en toen zei ik van, er zijn verschillende mogelijkheden hoe de burgers van zich kunnen laten horen.
1: Okay.
2: Commissievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar.
1: Ja. Mag je inlopen?
2: Je mag altijd komen. Je mag zitten op de publieke tribune. Je mag doorheerden. Je mag loekoe.
1: Mm-hmm.
2: Als je echt iets hebt waar je tegenaan loopt, mag je ook inspreken.
1: Okay.
2: Maar dan moet je wel van tevoren melden. Moet je dat van mij een dag van tevoren moet je online aanmelden van...
1: Ja.
2: Ik loop hier tegenaan. Of ik maak me zorgen over fat bikes, mm-hmm. weet ik het veel.
1: Mm-hmm.
2: Dakloosheid, woningen, Lutkemeer, Polder, Kaarkong. Dan kom je en dan spreek je in. En heel veel organisaties maken daar gebruik van.
1: Mooi, Tori.
2: Maar ik mis onze mensen. Want wat wij hebben ook een walos van het Dangra Uno.
1: Jazeker.
2: Maar dan weet ik in de woonkamer, weet ik in de Oekufa-straatie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet de plek waar de besluiten worden genomen.
1: Nee.
2: Wij weten vaak niet eens waar wij tegenaan lopen, want we komen te weinig inspreken.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En kijk, ik heb laatst schriftelijke vragen gesteld over die Surinaamse moeders met kinderen.
1: Ja,
2: die dakloos zijn in Zuidoost
1: gelezen.
2: En die in boksen wonen, kelders. Daar heb ik vragen over gesteld.
1: Mm-hmm.
2: Maar als anderen vinden van dat dit te gortig wordt, kunnen zij ook komen inspreken hierover. Snapt u? Want dat geeft meer kracht dan dat alleen het raadslid Saskia Meiland dinges daar agendeert.
1: Ja.
2: Als mensen komen inspreken, ze zijn van, Asan, is dat wel een probleem? Want Asan, weet je,
1: het houdt mensen bezig. Heel even. Ja, in het begin gaf je aan dat je binnen bent gekomen door voorkeurstemmen.
2: Ja.
1: Wat houdt dat precies in voor mij en de luisteraars?
2: Kijk, je hebt een rangorde. Je had nummer 1 tot nummer 30.
1: Ja.
2: 30 waren 30 kandidaten voor de gemeenteraad. Nummer 1 tot en met 7 waren de kandidaten die we echt daar wilden zien.
1: Ja.
2: En nummer 8 tot 30 zijn de lijstduwers. Dat zijn de mensen, ook al hadden ze veel stemmen gehaald, ze zijn niet van plan om daar te gaan zitten.
1: Oh.
2: Maar ze kennen wel mensen, ze hebben achterban. Dus zij halen de stemmen binnen.
1: Mm-hmm.
2: Tovik heeft 3.500 zoveel stemmen gehaald. Nummer 2, 522 en ik nummer 3, 3009.
1: Ja.
2: Nummer 8 tot 30 zijn de lijstduwers. Dat zijn de mensen, ook al hadden ze veel stemmen gehaald, ze zijn niet van plan om daar te gaan zitten.
1: Oh.
2: Maar ze kennen wel mensen, ze hebben achterban, dus zij halen de stemmen binnen.
1: Mm-hmm.
2: Tovik heeft 3.500 zoveel stemmen gehaald. Nummer 2, 522.

0: voorkeursstemmen gekozen.
1: Duidelijk.
0: Maar normaal, dat is gewoon nummer 1 en 2 binnenkomen. Mm-hmm. Ik niet. Mm-hmm. Snap je? Maar omdat ik veel meer heb gehaald, ja, dan kan men niet om jou heen, dan word jij daar ook gekozen.
1: Nou, dan heeft men toch wel van je gehoord, Saskia. Want buiten de uitzending zei je nog van, er zijn mensen die niet eens weten dat ik ben gekozen. Hoe dan?
0: Ja, soms kom ik nog steeds mensen tegen. Zeggen ze van, Saskia, hoe is het afgelopen? Ben je gekozen? Ben je gekozen? Ik zeg, ja, ik heb een zetel gehaald in Zuidoost. En ik heb een zetel gehaald in de gemeenteraad. Maar met Arokofuru, dan ga ik niet 2 plekken bezet houden. Dus ik heb afstand gedaan van mijn zetel in Zuidoost. En nummer 3, Fabian Vroom, is dan geschoven naar nummer 2.
1: Okay.
0: Hij en Mariska zijn in Zuidoost. En ik ben in de gemeenteraad. Ook om vanwege het feit, de stadsdeelcommissielid is natuurlijk ook goed. Mm-hmm. Maar die zijn adviserend. En gemeenteraad, die neemt echt de besluiten.
1: Okay.
0: En gaat in gesprek met de wethouders. En kan ook dingen afdwingen van de burgemeester en wethouders. Dus daarom heb ik dus daarvoor gekozen. Om te kiezen voor de zetel van de gemeenteraad.
1: Okay.
0: En toch, het is in de krant verschenen. Ik heb het op social media gezet. Ik ben naar verschillende radiostations gegaan. Maar ja, het kan zijn die mensen op die dag juist niet geluisterd hebben... of gekeken hebben of de krant niet gelezen hebben op die dag. Dus daarom was ik van mening van... kom wakago ala de prees baka pimbeko.
1: Juist, mooi.
0: Ik ben op de stem van Oudu. Voeg het tegen is maar a luk, dankzij ding. Mm-hmm. Want na de stem, na de pot mi dappe... en dan noem ik doe aroko gie de baka.
1: Maar van ego, want je takje dwaar roko... zijn er dingen waar je tegenaan loopt?
0: Altijd.
1: Laat me eerst vragen van waar ben je op dit moment mee bezig? Met welk project, als ik het zo mag noemen?
0: Welk onderwerp?
1: Ja.
0: Kijk, vanavond heb ik fractievergadering. Kijk, ik werk nog steeds als lerares. Mm-hmm. Maandag, dinsdag en vrijdag sta ik voor de klas op de middelbare school. De vergaderdagen van de gemeenteraad zijn woensdag en donderdag.
1: Ja.
0: Dus woensdag en donderdag ben ik de hele dag bij het stadhuis.
1: Mm-hmm.
0: Alle politieke partijen hebben kantoren op de eerste etage. Bij 1 heeft 2 zetels, dus we hebben 2 kantoren gekregen.
1: Okay.
0: Ja, bijvoorbeeld Partij van de Arbeid heeft misschien 9 zetels. Dan hebben zij 3 grote kamers. Oh. Wij hebben 2 kleine kamertjes. Ingericht door het stadhuis, bureau, een computer.
1: Mm-hmm.
0: We hebben allemaal ook een laptop gekregen voor iPad. Dus je krijgt de dingen om je werk te kunnen doen.
1: Ja.
0: We hebben een kamer met een bureau. Dus iedere woensdag en donderdag ben ik daar. Ook al is er geen vergadering, ik ben gewoon daar. Want soms mailen mensen, maar dan ontvang ik ze, dan luister ik naar ze. Mm-hmm. En aan de hand daarvan ga ik dan vragen stellen aan de wethouder of de burgemeester.
1: Mm-hmm.
0: Iedere maandagavond hebben alle politieke partijen hun fractievergaderingen.
1: Maandagavond, oké.
0: Maandagavond, dus straks als
1: dus
0: ik hier weg ga, dan ga ik eten, dan ga ik douchen, dan ga ik naar het stadhuis.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan ga ik met mijn eigen fractie... Dan ga ik met die fractievertegenwoordigers, die 4 fractievertegenwoordigers... en met Tovik.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben ook ondersteuners.
1: Yeah.
0: En we hebben ook fractiemedewerkers. Maar die hebben we nog niet in dienst genomen. Want de vacature moet nog online komen.
1: Yeah.
0: Mensen moeten nog solliciteren. Daar is een soort beleidsmedewerker. Die moet alles voor je schrijven en voor je bijhouden.
1: Mm-hmm.
0: Tot die tijd doen we het zelf, samen met elkaar. Iedere maandagavond, iedere politieke partij vergadert over... wat er de komende commissievergadering besproken gaat worden. Die 70 onderwerpen.
1: De 70 onderwerpen?
0: Ja.
1: Wow.
0: En omdat wij een kleine fractie zijn... je krijgt ook spreektijd toegewezen.
1: Ja.
0: Tovik en ik krijgen maar 15 minuten per vergadering. Dat betekent 7,5 minuut per persoon. Je krijgt spreektijd als politieke partij.
1: Per keer, 15 minuten, maar...
0: Ja. Dus hij heeft 7, nou, we verdelen het zo, 7. Als hij dringendere dingen heeft, dan soms zeg ik van... oké, praat jij 10 minuten, dan praat ik van dit keer 5 minuten. Of soms als ik iets dringends heb, zegt hij van... Saskia, neem jij de tijd? En dan, maar iedere keer als je hebt gesproken, dan rennen we naar die mensen van de griffie... en vragen hoeveel minuten hebben we nog? Hoeveel minuten hebben we nog?
1: Serieus?
0: Ja, want je moet, wat belangrijk is op dat moment, moet je echt ter sprake kunnen brengen. Dus vanavond gaan wij dan vergaderen over die 70 onderwerpen.
1: Ja.
0: En dan gaan we daaruit kiezen... Alles is belangrijk,
1: ja,
0: maar
1: zeker.
0: Wat is echt belangrijk voor bijeen? Wat is belangrijk voor onze achterban? Of wat vinden wij op dit moment belangrijk voor de Amsterdammers? En dan gaan we daaruit kiezen we meestal maar 6 tot 8 dingen.
1: Ja.
0: 3 of 4 voor mij, 3 of 4 voor Tovik onderwerpen.
1: Oké.
0: Okay. En dan ga je daarover ga je of schriftelijke vragen stellen... of je gaat een verhaal ervan maken.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je vragen erover stellen van... hoe kan het dat bijvoorbeeld de schimmelwoningen is echt een probleem.
1: Ja, ja,
0: dat is ook een van die onderwerpen. Dat vinden wij heel belangrijk.
1: Okay.
0: Gendergelijkheid vinden we ook heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Hoe komt er dat vrouwen hetzelfde werk doen... maar nog steeds minder betaald worden?
1: Mm-hmm.
0: Of nog steeds geen bepaalde leidinggevende functies kunnen krijgen? Terwijl ze soms veel meer kwalificaties
1: exactly.
0: hebben.
1: Ja.
0: Die Lutkemeerpolder. Vroeger hadden die mensen 20 hectare groen. Het is maar 2 hectare. En nu wil men ook dat van ze afpakken in West.

0: Dat is heel belangrijk. Wij vinden groen ook heel belangrijk.
1: Oké. Okay.
0: Dakloosheid van die vrouwen. Mm-hmm. En zo zijn er zoveel onderwerpen. Maar wij moeten als kleine fractie echt een keus maken.
1: Maar dat wil niet zeggen dat die andere 62 onderwerpen niet aan bod gaan komen in de komende tijd. Hoe zit dat?
0: Nee, andere politieke partijen gaan daarover vragen. En dan kunnen wij daar soms ook vragen over stellen. Maar als je een vraag stelt, gaat ook weer af van je spreektijd. Dus je moet echt, heel goed voorbereid daar komen.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Je kan niet gaan freewillen, tak je wakkei, tak tak om mijn lange. Je moet echt, daarom alles schrijven van tevoren uit. Mm-hmm. Je leest het voor. Soms stel je nog 3 vragen, maar je kan niet te lang doorgaan, want je bent een kleine fractie.
1: Ja.
0: En soms kan je wel een deal sluiten met de andere politieke partij. Dan stellen zij jouw vraag voor jou.
1: Nou, die luisteraars horen het dus heel belangrijk om in de toekomst ervoor te zorgen
0: dat zij jullie ook komen inspreken.
1: Absoluut. En dat jullie meer stemmen krijgen.
0: Ja, dat we meer mensen hebben, dus meer spreektijd.
1: Precies.
0: Ja.
1: Oké. Gaan we even een onderbreking zijn. Als er mensen thuis zijn die nu op luisteren zitten, mogen ze ook kort inbellen op 020-737-1301. Nogmaals, 020-737-1301. Riek, had jij misschien een vraag voordat we overgaan naar een muzikale onderbreking?
2: Ik heb gewoon geluisterd, staan luisteren naar jullie. En in het bijzonder naar mevrouw Saskia Meiland. En ik vind je wel een pittige vrouw.
0: Pittig in welke zin?
1: Ja. Dat niet wel accent toe.
2: Uh-huh. Ja, dus in de zin politiek gezien, dat we mensen zoals jij nodig hebben daar. Weet je? En dat ik eigenlijk geen spijt van heb. Mensen hoeven het niet te horen om te weten. Maar ik heb er geen spijt van dat ik op je gestemd heb.
1: Ze hebben net hun knopje lagen. Ze hebben het niet gehoord, hoor, Rie. Ja, she can do the job. En
2: ik heb ook heel wat mensen aangemoedigd.
1: Uh-huh.
2: Ja,
0: dank je wel.
2: Trouwens, je weet het.
1: Ja, I know.
2: Ik heb heel wat mensen aangemoedigd, ook op mijn werk. Ja, van hé, een stemboos.
1: Juist.
2: Ja, en ik heb het ook zeg maar uiteengezet.
0: Ja.
2: Ja, voor hun van, maar waarom zo? Ik heb ze uitgelegd. Ja?
0: Ga ik even een klein voorbeeldje geven. De kalender voor het hele jaar is al online. Hè? Je kan ook online, je kan ook de vergaderingen online volgen. Hè? Je kan live kijken, je kan terugkijken. Mm-hmm. Je kan daar komen op de publieke tribune zitten. En dus ik zag 1 juli is er vergadering. Dus ik heb een vraag gesteld. Ik zeg, de afschaffing van de slavernij wordt nationaal. Het is een nationale herdenking, wordt uitgezonden. Ik zeg, hoe staat er dan een vergadering gepland? Nee, de vergadering is voor 2 juli. Maar als het te veel is, dan gaan we het toch naar 1 juli brengen.
1: Hoe dan?
0: Toen zei ik, wij van de bijeenfractie staan hier niet achter. En wij gaan niet aanwezig zijn.
1: Wow.
0: Want wij hebben andere activiteiten op die dag.
1: Ja.
0: Dan wil ik hiermee aangeven. Wie zou dit ter sprake brengen?
1: Niemand.
2: No.
0: Zie je hoe belangrijk het is dat je ook daar vertegenwoordigd bent?
1: Zeker.
2: Ja, klopt.
0: Wie zou ons perspectief naar voren brengen?
2: No,
0: maar die anderen, het boeit ze niet.
2: Nee.
0: Want het gaat niet om hun, het gaat niet om hun voorouders. Mm-mm. Het boeit ze niet.
1: Sterk.
0: En daarom is het zo belangrijk dat we overal zijn.
1: Ja.
0: Overal, ook wethouders moeten we straks gaan leveren. Want mi alla principe me come luku, minashi misref jaso. In die gemeenteraad zijn er 45 raadsleden. Er zijn maar 5 blakkemangs. En dan ben ik de ene is Ghanese-Surinaams, hij is van D66. Eentje is Somali-Surinaams, is van Pro. En er is ook een Eritrese van Pro.
1: Mm-hmm.
0: En de heer Freeman is ook van Pro. En ik ben dus de enige echte Sranaman van bijeen.
1: Ja.
0: Dan geef ik aan, kom in Sranaans, maar in Amsterdam.
2: En ik heb ook dan ook mensen die mij vragen stellen alsof ik een politicus ben. Ja, van de Sranaman, er wordt een... Er wordt bevrijdingsdag gevierd, er wordt al dat soort dagen gevierd. Ja? Daar doen we met z'n allen massaal aan mee. Ja? En als het ware een vrije dag, zoals Koningsdag en dat soort dingen.
1: Misschien komt die beller ook met een heel scherp, maar Riek, hou je punt.
2: Ik hou mijn punt even.
1: Oké. Dan gaan we de beller welkom heten.
2: Goeie middag weer. Welkom in de uitzending.
3: Ja, een goedemiddag nogmaals.
1: Hi, Banansi.
0: Goedemiddag, Banansi.
3: Hi. Sebastian in die snow.
1: Zeker.
3: ik kan niet meer onderduiken.
1: Nee.
3: De grabben en kracht gelijk. Banansi, kon je. Ja, wat ik wil... Ik heb zo geluisterd naar Saskia. Ik krijg me even naar Saskia toe. Ja. Ik heb zo geluisterd naar Europa Voeroe. Mm-hmm. En twee gemeenteleden van bijeen in de Stopra. Ja. Daar is wel een beetje zware klus. Maar jullie hebben mensen die jullie ondersteunen.
0: Ja, de fractievertegenwoordigers en binnenkort ook twee fractiemedewerkers en ja, een communicatiemedewerker.
3: Ik wil het niet te lang houden. Kom ik galmend over?
1: Nee, Banans, ik denk dat het hier bij ons...
3: Wat ja, ik hoor.
1: Helemaal goed. Is het nu beter?
3: Als ik praat, krijg ik een na-echo bij.
1: Oké, okay. Is het nu beter, Banansi? We hebben even aan de knopjes gezeten.
3: Oh. Ja. Zit er namelijk zo... Ik ben ook geweest daar zo... Zowel ik woon in Noord... Maar ik ben ook in Zuidoost bij vergaderingen geweest. Ja. In de deelraad. In de staddeelraad gebouw. Op het Anton de Komplein. Ja. En ik ben ook in de Stopra geweest. Dus ik kan erover praten. Ik weet hoe het is. Ik had er wel te laat spreektijd aangevraagd. Dus het kon niet meer. Ik moest de dag van tevoren dat hebben gedaan. Maar ik heb het meegemaakt toen der tijd met samen in de tijd dat Sylvana Simons nog in de raad zat. En dingen. Bij een van die vergaderingen kon ik me nog herinneren dat de burgemeester ook aanwezig was, dus Femke Halsema. Mm-hmm. En Femke sprak Sylvana aan van hey, je hebt nog een paar minuten, 2 of 3 minuten, dus maak je verhaal maar af. En Sylvana moest zich haasten, ze kon niet te veel tijd meer in beslag nemen. En hetgeen ze bezig was te zeggen, moest ze haastig maken. Zodat haar tijd nog ze gebruik kon maken van haar tijd. Dat is 1. 2. Ik hoop samen met jullie moeten er aan werken daar zo. Jullie moeten werking van maken, Saskia, ja. Bijeen. Om die 1 juli dag tot een nationale vrije dag werking van te maken dat het aangenomen moet worden, zodat jullie niet meer naar de vergaderingen hoeven moeten gaan, maar dat het gewoon voor jullie een vrije dag is en dat jullie kunnen gaan en staan waar jullie willen. Dus men kan jullie daar niet zoals 4 en 5 mei ook dat soort dagen is waar je je niet aan hoeft te houden. Het is nationaal vastgesteld dat het vrije dagen zijn. Ja. Zo moeten we ook naar die 1 juli dag toe gaan werken. Ja, dat was het een beetje. Ik wens je verder veel succes met hetgeen je doet. En de anderen ook.
0: Dank u wel, Banansi. We nemen dit allemaal mee.
3: Oké, all the best. Ciao.
0: Grand Tangi.
1: Ja, Riek, wist je nog waar je was gebleven? Grand Tangi Banansi, je had een...
2: Ja, dat is eigenlijk het punt wat Banansi net aan. Ja, over die 1 juli, want kijk, ze hebben hun vrije dagen, ja? En dan moeten we allemaal daaraan mee participeren. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Het is wel hun grondgebied, ja? Mm-hmm. Maar toen, ja, wij zijn ook ontsproten uit hun grondgebied.
0: Mm-hmm. Ik wil daar iets aan toevoegen. We hebben een Nederlands paspoort, we zijn Nederlanders, we wonen en werken hier, we betalen belasting. Dus volgens mij horen we gewoon met alles mee te doen. En we moeten onszelf niet uitsluiten. Natuurlijk zien we er anders uit. Natuurlijk hebben we een andere achtergrond. Mm-hmm. Maar volgens mij is artikel 1 dat we allemaal volgens mij dezelfde rechten en plichten hebben. Plichten, ja. Dus in dat opzicht zou ik zeggen van... het is een gedeelde geschiedenis. Ja. Dus we moeten ons daar hard voor maken. Dat gaat bijeen zeker doen. Want ik wil me niet steeds... ik ga sowieso niet gaan naar die vergadering. Mm-hmm. Dus dan moet je afmelden, dan moet je verantwoorden. Weet je, bij ons in principe niet hoor. Je bent er, je bent aanwezig of je bent niet aanwezig. Ja. Maar ik ben iemand, ik wil altijd aanwezig zijn. Dus nu heb je dan bijna een gevoel. Kan die naar Museum Play, daar is er pas. Die dan je egisma. Dat je denkt, jongen, shit, jongen, kan die abhoor van vergadering nou? Zal die tak nou dat
1: zijn?
0: Wat mis ik nou? Dus daar gaan we ons hard voor maken. Dus daar moeten we dus een motie voor indienen.
1: Okay. Er moet een motie voor ingediend worden.
0: Ja. Als je een verandering wil aanbrengen.
1: Ja.
0: En kijk, Amsterdam loopt voor in heel veel dingen. De eerste excuses zijn gemaakt door Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Toen pas kwam de regering, nationale regering, mm-hmm. en toen pas kwam de koning.
1: Klopt.
0: Dus
1: Femke
0: Halsema had als eerste in 2021 excuses gemaakt. Dus misschien moet Amsterdam hierin ook voor gaan lopen om 1 juli te zeggen van in Amsterdam zijn wij dan vrij op 1 juli.
1: Op 1 juli, oh man.
0: Dus, maar dan moeten dus de andere partijen daar meekrijgen.
1: Mm-hmm.
0: Want als je 45 leden hebt, de helft plus 2, dus dan moeten wij nog 21 mensen meekrijgen om 23 stemmen te krijgen, om een meerderheid te krijgen, om die motie aan te nemen.
2: Oké, okay, want ik las net ook iets vanuit dat men, hoe noem je dat? Dus heeft aangeboden aan ons.
1: Wat?
2: Dat ze schuldig zijn? Is iemand uit mijn kop gegaan?
0: Oh, die motie bij de VN.
2: Ja, juist.
0: Ja, ja, die is door Ghana ingediend.
2: Juist.
0: En die zegt van... slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid. Alle Europese landen hebben zich onthouden.
1: Oh,
0: ja. Van stemming.
2: Van stemming, ja.
0: De Caribische landen en Afrikaanse landen hebben gezegd, natuurlijk, het is een misdaad, ja. Amerika, Argentinië en Israël hebben er tegen gestemd. En Nederland heeft zonder af te stemmen met de Antillen. Want Nederland, ze zijn nog officieel nog kolonies.
1: Mm-hmm.
0: Ze noemen het anders, maar het zijn gewoon kolonies. En buitenlands beleid en defensie doet Nederland voor hun. En op Curaçao zijn ze not amused. Want zij zeggen, je hebt niet met ons af. Je praat wel namens ons, maar je moet wel met ons afstemmen.
1: Ja.
0: En je weet, onze bevolking zijn nazaten van... een groot deel zijn nazaten van tot slaafgemaakte.
1: Ja.
0: Hoe ga je onthouden? Het is toch een misdaad? Je hebt toch excuses aangeboden?
1: Wow.
0: En ook daarover heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. En ik wacht nog op antwoord. Meestal als je een schriftelijke vraag stelt, krijg je binnen 4 weken antwoord.
1: Okay.
0: Dus waarschijnlijk krijg ik deze week of volgende week antwoord daarop. Want wij hebben gezegd, hoe verhoudt het zich tot de excuses van Amsterdam?
1: Klopt.
0: Die heeft,
1: It doesn't make any sense dan. Nee.
0: Oké. Okay.
2: Daar heb ik het over, ja, over die excuses, ja.
1: Mm.
2: Want ik las ook van, het lijkt alsof je iemand een kogel geeft, een lege huls, ja, dus zonder kruid erin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ja, dus is gewoon een loze belofte eigenlijk van, ja, ik wil mijn excuses aanbieden, maar ik moet nog even achter mijn oren krabben.
0: Dus eigenlijk bied je excuses aan, maar eigenlijk meen je het niet.
1: Nee.
2: Je meent het niet.
0: Want bij excuses hoort ook een bepaald gedrag.
2: Juist.
0: En hoort ook iets. Er staat hoort iets er tegenover te staan. Mm-hmm. Vooral in het kader dat onze voorouders generaties lang gratis hebben gewerkt.
1: Ja.
0: Dus er hoort iets te volgen nu.
1: Ja.
0: En dat atori dat inomataki.
2: Inomataki, nee. En ik heb nog iets. Ik heb nog iets.
1: Ga je gang.
2: Ik heb geluisterd naar Banasi, ja?
1: Ja.
2: Die had het over een mevrouw...
0: Sylvana Simons. Onze oprichter.
2: Ja, dat haar mond is gesnoerd eigenlijk, zo zeker.
1: Door de burgemeester.
2: Ja, van hey, praat nou, want je hebt nog 2 minuutjes, blablabla. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om eigenlijk? Weet je, want je bent bezig en je wordt vaker geïnterrumpeerd door anderen. Weet je, zetten ze die tijd op stop?
0: Ja, interrupties gaat van de mensen hun tijd af, hun spreektijd. Als iemand bijvoorbeeld iets aan het vertellen is en ik stel een vraag, gaat het ook van mijn spreektijd af. Kijk, we hebben 15 minuten, is niet ideaal. Het is niet ideaal.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar het is wel de realiteit waarmee wij moeten dealen. Hoe ik het doe, ik zet alles op papier van tevoren. Ik ga niet freewheelen. Want als je gaat freewheelen, dan weet je niet meer wat je hoofdzaak is, wat je bijzaak is. Alles zet ik op papier. Ik weet ongeveer, dit gaat 1 of 2 minuten duren. Dus dan weet ik, ik heb 7,5 minuten, ik kan 3 of 4 onderwerpen doen.
2: Okay.
0: Dus zo doe ik dat. Je moet je echt goed voorbereiden.
1: Ja.
0: Want je weet, je hebt weinig tijd. Dat je kan go taxa uit het hoofd. Want dat je las essentie zou je wel leggen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay.
0: Dus waarschijnlijk, als ik het zo... Ik was niet daar, maar als ik het zo mag beschrijven... Mm-hmm. Ik denk, Sylvana, had toch 2 minuten spreektijd.
2: Ja.
0: Dus daarom moet je echt op papier zetten... Dit wil ik zeker behandelen.
1: Ja.
0: Laatst was een man ook gaan praten van CDA. Hij had 2 punten. Hij nam altijd zijn agenda mee of zijn laptop, maar het was een geheime bespreking. Als er geheime besprekingen zijn, dan sluit men de gemeenteraadzaal. En al het publieke tribune moet leeg.
1: Uh-huh.
0: Alle raadsleden die er dan zijn, mogen niet naar buiten. Er mag ook niemand meer naar binnen. Je telefoon moet weg en je laptop mag je niet gebruiken. Dus hij ging bij de microfoon staan zonder zijn laptop en hij kon niet op het tweede komen.
1: Wow.
0: En toen zei de burgemeester tegen hem, we hebben nog zoiets als papier, hè? Ja, het beste is voor schrift als je aan takkie.
1: Nee, ja, wie schrijft die blijft. Maar ik met Tana Apistori dat hij. Stroom vallen uit Next Nedwing.
2: Next Nedwing, ja.
0: Precies. Iemand maar gooi naar telefoon.
1: Nee, toch?
0: Want iemand laat hij op.
2: Jij niet. Ja. Oké, okay, nee, dat is helemaal duidelijk. En ik denk dat de luisteraars ook wat hieruit geleerd hebben.
1: Zeker.
2: Ik hoop, ja. Ik weet het zeker, ja. En, ja. En mensen, bellen jullie maar niet later. Ja, bellen jullie maar nu. Ja, weet je wat, meestal dan heb ik zo'n reeks van telefoontje. Ja. Maar dit.
1: Uh-huh.
2: Volgende week weet ik het ook niet meer, hoor. Weet je,
1: ze zitten nog, dus heeft u vragen heel goed van Banansi, dat Chawansan Konafisi.
2: Ja.
1: En Saskia, je hebt dus die vier...
0: fractievertegenwoordigers.
1: Ja. En correct me if I'm wrong, je gaat dus werken aan die 3 of 4 onderwerpen. En de komende tijd.
0: De komende maand. Iedere maand zijn er andere onderwerpen. Want er speelt dit. Kijk, Amsterdam is de grootste stad van het land.
1: Ja.
0: Hè? Amsterdam is de hoofdstad. De griffier, dat zijn de mensen die ons met alles helpen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Die hebben ook gezegd, ik had laatst een gesprek met de griffier, want ik ben nieuw, dan kom je op gesprek. Ze zegt, Saskia, loopt het? Ik zei, nou, als ik iets niet begrijp, gaan jullie een mailtje van me krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Want ze zeggen, we mogen altijd mailen. Mm-hmm. Ik mail, je krijgt antwoord, ze leggen je uit. Ik zeg, als ik kijk naar hoeveel onderwerpen ik moet doen in een maand.
1: Ja.
0: Dit is toch niet te doen als part-time baan? Ze zegt, ze zijn zoveel keer naar Den Haag gegaan en hebben gezegd, dit is niet meer te doen.
1: Mm-mm.
0: Als je vindt dat de mensen hun werk goed moeten doen, zal het een voltijdse baan
1: Precies.
0: moeten worden. Maar Den Haag stelt zich op het standpunt, de regering. Je moet dit doen. Je moet een feeling hebben met de samenleving. Je hebt alleen feeling met de samenleving als je ook een baan hebt. Dus de meeste van ons doen dit naast onze baan. Ik ben lerares, er zijn anderen die advocaat zijn, anderen hebben eigen bedrijven.
1: Ergens snap ik het wel.
0: Ja. Maar aan de andere kant, het is echt een grote stad.
1: Ja.
0: Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Diemen, waar je 33.000 mensen hebt.
1: Uh-huh.
0: Ja. Amsterdam heeft bijna 1 miljoen mensen.
2: Ja.
0: Want ik merk nu, ik heb heel weinig vrije tijd. Al mijn vrije tijd zit ik met dossiers, dingen te lezen. Want je wil het goed doen.
1: Maar jullie hebben toch ook wel mensen op het veld of in het veld die jullie ogen...
0: Ja.
1: Precies,
2: ik heb
1: we hebben weer een... Ja.
2: Een momentje, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Ja, onze staatsdeelcommissie.
1: Precies.
2: Goedemiddag weer. Hallo.
4: Is het buiten de uitzending?
2: Nee, je bent in de uitzending.
4: Oh, excuus. Sorry. Neem me niet kwalijk. Oké.
0: Ja, dus we hebben onze bijeeners die ons zeggen van... Saskia, dit speelt in Nieuw-West, of dit speelt in Noord, of dit speelt in Zuidoost. Ieder lid, maar ook ieder Amsterdammer. Want bijvoorbeeld laatst hadden we ook bijvoorbeeld... ik zag dat een specialist uit het ziekenhuis had me gelinkt bij LinkedIn. Ik heb het aangenomen, maar ik dacht van, ik ben gemeenteraadslid.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik dacht van, waar ken die man me? Je zal het niet weten, de week erop zijn ze met de hele groep gekomen. Het is een specialist, ze zijn gespecialiseerd in de gevolgen van vapen voor jongeren.
1: Wow.
0: En ze zijn daar gekomen om een petitie aan te bieden.
1: Mm-hmm.
0: Want ze zeggen, de tabaksindustrie ziet dat ze minder geld verdienen met sigaretten.
1: Dus?
0: Die hebben vapen ontwikkeld. En vape heeft veel meer nicotine erin dan sigaretten. Wat zien ze nu bij de jeugd, die specialisten en die huisartsen? Die tieners zijn massaal verslaafd aan het raken aan vapen.
1: Ik zie het op school.
0: Dus die specialisten zijn gekomen om een petitie aan te bieden... en te zeggen van, luister, we willen dat jullie als gemeenteraad iets hieraan gaan doen. Een beetje verbieden, kijk wat we kunnen doen.
1: Ja.
0: En ze willen ook landelijke maatregelen hebben. We hebben die petitie in ontvangst genomen. En wij gaan, ik heb hier ook schriftelijke vragen over gesteld.
1: Netjes, wauw.
0: Want die jongeren zijn ook onze jongeren.
1: Zeker.
2: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag. Met Kruid. Politicussen zijn... Voerman, ze zijn iedereen die in de politiek zit, zijn dieven.
1: Waarom zegt u dat?
5: Omdat ze dieven zijn. Politiek, ze strooien zand in mensen ogen dat ze dit goed gaan voor mensen gaan doen.
1: Mm-hmm.
5: Maar het leven wordt nog erger en erger. Oorlogen hier en daar. Oorlogen, ze doen niks voor ons mensen. Politiek, ze vullen hun eigen zakken. Zitten ze daar op de radio te verkondigen van politiek. Laat ze op show de meteren. Doei.
1: Dank u wel, Clyde. Mevrouw Meiland, wilt u hier kort op ingaan?
0: Ja, ik begrijp u, meneer. Het leven wordt steeds duurder.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn steeds minder woningen. Er zijn wel steeds meer woningen, maar niet betaalbare woningen. Dus ik begrijp de weerstand. Maar dan moet je dus bedenken... Dat heeft zo'n politicus nog bij de, die wel eerlijk zijn. Dat hoe zwaarder zou dat leven dan niet zijn.
1: Ja.
0: Als, want het klopt dat er een heleboel mensen zijn die corrupt zijn. Het klopt dat een heleboel liegen. Ze komen, ze vragen je stem op me, dan hoor je nooit meer wat van ze. Je weet niet wat ze doen. Die zijn er ongetwijfeld. Maar ik ben ervan overtuigd. Ik zit daar in die gemeenteraad. Ik zie een aantal gemeenteraadsleden die niet zeggen, dat klopt. Maar ik zie ook gemeenteraadsleden die echt hun werk doen.
1: Ja.
0: Dus als die er niet zouden zijn, dan hoeveel zwaarder zou het leven dan niet zijn. Dus het klopt, mensen blijven mensen. Je hebt takroesma, maar je hebt boensma ook.
1: Asso.
0: En mijn pot misreven onder de boensma. Ik ben niet perfect, ik ben niet zonder zonde. Mm-mm. Maar ik probeer het juiste te doen.
1: Grand Tanje. Saskia, heb je tot slot nog even iets te zeggen tegen de luisteraars of de kijkers? Een oproep doen? Ik laat het even jou over.
0: Ja, behalve die twee gemeenteraadszetels heeft Bijeen in bijna alle stadsdelen een zetel gehaald. In Zuidoost zelf 2. Daar is onze vertegenwoordiger Mariska Reemnet en Fabian Vroom. In Oost hebben we een zetel gehaald, Kenneth Donau.
1: Ja.
0: In West hebben we een zetel gehaald, Dorien Baloet. In Nieuw-West, Sepp van der Lisse. In Noord, Patricia Pinas. En in Zuid, Glenda Vijzelman. Ja. Dus wat ik wil zeggen, beste mensen. We zijn er voor de mensen. We zijn gekozen door u. U mag ons aan ons jasje trekken. Alle pres bij Yashimi, meneer Fuga. Want ik ben gekozen om voor jullie te werken. Daar word ik ook voor betaald. Mm-hmm. Ik word niet betaald om daar te gaan zitten en mooi weer te spelen en niets te zeggen. Want anders word ik over 4 jaar ook afgestraft. Zo hoort het in een democratie. Ik roep jullie allemaal op, als u mij ziet of een van die andere stadsdeelcommissieleden, zeg ons waar u tegenaan loopt. Ik heb net de mogelijkheden opgenoemd. In de stadsdeelcommissie, dus in alle stadsdelen, mag u ook gaan inspreken. Maar u moet zich wel uiterlijk een dag van tevoren aanmelden. In de gemeenteraad mag u ook komen inspreken tijdens commissievergaderingen of gemeenteraadsvergaderingen. Mensen, no tek shenya wisin, no tak minuman taki, asan moeilijk me frede, pota santa papira. U heeft 2 tot 3 minuten, je taki utori, waar u tegenaan loopt. If tras mamang, da yuma ook toe. Ik ben nog nooit gemeenteraadslid geweest, maar ik zit daar, ik ben lerende en ik zal het leren ook samen met Patricia en Glenda en Tovik en al die anderen. We zijn hier op deze wereld om te leren. Dus no tek shenya wisi, want dit trust me ego, dit tak de tori. De publieke tribune is geopend, commissievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen. U mag ook kijken. Bent u slechter been, wilt u het uit huis, kunt u live meekijken. U kunt ook terugkijken, u googelt gewoon gemeenteraad van Amsterdam. U klikt op live en dan kunt u zien als Saskia haar woord gestand houdt.
1: Mooi zo. En wow. Via op tv kun je het ook zien, want ik kijk regelmatig.
0: Oh, op Salto TV,
1: ja,
0: hè?
1: Klopt.
2: Ja,
1: klopt.
2: Wow.
1: Kun je ook kijken.
2: Nou, als we naar de tijd kijken, dan zie ik dat Salto nieuws zo meteen gaat overvallen. Over 1 minuutje al.
1: Klopt.
2: Ja, en ik
0: wil jullie ook bedanken dat jullie me de ruimte hebben gegeven om te bedanken om hier te zijn.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan. En ik kijk uit naar de eerstvolgende.
1: Ja, de deur staat open.
0: Is goed.
2: 100%.
0: Ja, tot ziens dan.
2: En ik maak die deur dan breder.
1: Salto gaat het van ons overnemen. Tot zo.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra, Rik, Achar Differenti, Takikonawaka. In een speciale

0: Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, na Achar Masra Rik, Achar Di Frenti Takikonawaka. In een speciale programma, Jaji Drai. Alamunde Bakana, elke maandagmiddag tussen 2 en 5 uur. Hier op 105.7, razo020.nl. Mi, Carlos Pinas, ook toe en Arki, Jaji Drai.
1: Jawel, en ook toe Unu, sa, dit op Facebook. En de afgestemd naar jou Radio Razo die de donor naar jou dit jaar zo faya faya. Uno ook twee arti jaje draai. En dan met Barbarono, Mobarding. De kompe de bakaman. Voor een programma die si jaje draai. Nu voor mij kira fena okasi wana begin van a programma uno bemang want ze bij toch directe voorbereiding lo sani. Trasan kamindri en dan no dan mi obar ala de arkimang fu yu jaji drai wang sweet odi. Dan we begin uiteraard na Masra Clyde. Odi Masra Banasi. Hallo. Odi ook toe. Boom begin odi strefi. Ja, en dan we go ook toe naar de sma insranang. Ja, dan we denken na Samantha Haas. Dan we denken na mevrouw Audrey Park, bedenk je naar mevrouw Ingrid Pichotte, Afi Ekors, Gomorofara, Katie, Nanga en mama, Michelle, Brada, Force, ja, met Baru Anamala Odi, Linda Blue, jawel, zuster Damery. Glen Cherry, mijn collega Glen Cherry. Ododi. Marta Koenders en zo schreef je weer ook toe mevrouw Hilda. Nanga Sisa Bustamente. Die bij de Jaso Adei die ube abono vijfjarige Lustrum. Ja, mijn bende, maar de bende. Dus mijn baarden wat Odi ook toe voor vanuit de PCDC. En dan ook toe de Pekin voor mij, Roel. Diane Latoya Dean Hulpen. Ja, Ivan Pika, Mira Lageus, Schesius, Sikima Dechante, Nanga Christine Chocolate. En uiteraard ook Coco Verbinho Armando Chocolate. Dat is mijn hond, ja. Ook toe eng de afgestemd nono de tap 11.1126 via KPN. Daar heb je dan live razo. Jawel. En morgenvara met Bar Odi, mevrouw Siglin Serp, bedankt voor uw bemoediging. Melinda Drenthe, hey boy, familie Veide, Harry Donk, familie Landbre, familie Markelo, familie Gemers en familie Engeldal, zo schreef je de familie Heiraad. Te veel om op te noemen. Mijn nichtje Jennifer Gulpen, Monique Gulpen, ja, Monica Drenthe. Allemaal met Barua, mooi zit Odi. En uiteraard Aladdin Dragaman voor Aladdin Dragenvereniging. En ook toe Aladdin was Deresma in Nederland, zo schreef je in Serenang met Baru. Allemaal mooi zit Odi. Jawel. En dan ook Godoro naar Pokoba. Dan naar Pokoba.

En alle leden van Different Ruto, ik ben jullie niet vergeten. Hoi, hoi, hoi. Hoe allemaal aan mijn lobono. 1000 maal, 1000 maal, 1000 maal, 1000 is hoeveel?

0: Welkom in de uitzending van jouw Radio Razo. Met ons op programma Jaji Draai. Helemaal vanuit Amsterdam 020 en Wiggy 010.
1: Odi. Ja.
0: Zeg het eens, mevrouw.
1: Odi, amoyre die dame drapen, tje. Helaas, je vergiet een lekker share.
2: Dat maar wie spaar kreeg. Odi, goedo.
1: Odi, mooi meid.
2: Heeft u genoten?
1: We hebben genoten. Het was zeer bijzonder. Mm-hmm. Ja, onvoorstelbaar. In één woord, fantastisch.
2: Mm. Oké. Okay. Ja. En Kuku Magda, hoe is dat ontvangen? Ik ga meteen van start.
1: Jawel, Kuku Magda is fantastisch ontvangen bij de mensen. En ze dachten zelfs dat we nog een derde zouden doen. Mm-hmm. Een derde show zouden geven, of althans theaterstuk zouden, een voorstelling zouden geven. Maar nee, dat is niet gebeurd. Oh. Want ik heb mezelf beloofd van, wij doen nog de laatste Kuku Magda. En dan is het klaar. Mm-hmm. En dat is grote Kuku Magda. Mm-hmm. Mm-hmm. Dakaba. Het was mooi.
2: Mooi zo.
1: Het was mooi. De mensen vonden het fantastisch. De mensen waren emotioneel. De mensen konden zichzelf... Het was herkenbaar bij de mensen. Het is net alsof we hun verhaal hebben gespeeld.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En dat deed ons goed. Dat deed ons goed.
2: Oké. Okay. En die ja. Grand Gala Koto. Zeg ik het goed? Grand Vosting?
1: Ja, Grand Vosting en Koto Show.
2: Oké. Okay. Hoe was die, Claire? Kun je ons even snel meenemen?
1: Het was prachtig. Ik heb ook veel mogen leren ook weer. En we hadden... De mensen die er waren, het was goed. En het was voor Suriname ook nieuw. Om zo'n gala mee te maken.
2: Yeah.
1: En zelf de directeur van de locatie zelf wil hebben dat wij volgend jaar een samenwerking met hem aangaan. Okay. Om de Grand Gala ook weer in Suriname te laten zien. Mm-hmm. Omdat hij vond het bijzonder.
2: Geweldig.
1: Hij vond het bijzonder. En ook de locals, we hebben ook de ondernemers hebben we erbij betrokken. En ik ben trots op onze Surinamers. De prachtige dingen die ze maken. De talentvolle Surinamers. Ja. Die toch hun best doen om te kunnen laten zien wat ze kunnen maken, wat ze doen.
2: Ja.
1: Ik ben zo trots op ze hoor. Echt waar.
2: Goed zo.
1: Echt waar. De band was geweldig. We hebben een paar mensen van de wandelmarsgroepen hebben we gevraagd om te komen. Want natuurlijk zijn de culturele groepen. En zij hebben ook hun dragen ook hun koto. Nou, het was prachtig.
2: Oké. Nee, mooi om te horen, Claire.
1: Dank je wel.
2: Ik denk, we hebben je eigenlijk overvallen.
1: Beetje wel.
2: Ja, ik kijk naar hem. Ik ga naar hem.
1: Nou, ja.
2: Biggie Tangi Gudu, want we hebben maar één lijn en ik hoorde dat er net iemand achter zat.
1: Oké.
2: Okay. Dus hartelijk
1: Oké, okay, maar fijn dat jullie hebben gebeld en hartstikke bedankt. En Soso Lobby,
2: Grand Tangi.
1: Ja.
0: Doei.
2: Ja, we hadden zojuist een beller. Beller, wij vragen u om terug te bellen. Riek, ik ben wang abeng. Nee, ik ben je echt helemaal zat vandaag. Serieus. Ik kijk naar je en ik ben er even helemaal klaar mee. Ja, Artiman. Je lacht. Biri. Want ben je de volgende week? Boy Sang. Oh ja, want Archimang, dit natuurlijk zou u nu gaan luisteren naar Biri Echa Prisiri. En als ik kijk naar Riek, vraag ik me af wat hij brengt. Riek, wat breng jij?
0: Lolo Beren.
2: Wat dat voor wateroverlast?
0: Ja, inderdaad. Ja, klopt. Okay. Klop. We kunnen het even gelijk daarover hebben.
2: Oké. Okay.
0: Ja, want ik ben net op tijd vertrokken uit Suriname.
2: Ik zag het.
0: Ja, inderdaad. En ik ben zo blij daarom. Want één of twee dagen daarna. Mm-hmm. Yeah, nou. Kijk, ik was daar en het regende. Het regende ook, maar niet zo extreem.
2: Mm-hmm.
0: Ja, als toen ik weg was en zo. Ik kreeg zelf beelden van Sanderij. Ik dacht, ik ga de Fabri niet zo op.
2: Ja,
0: weet
2: ja.
0: je? Maar ze hebben daar een soort van... reuze drainering systeem. Okay. Ja, want het is toch een luchthaven. Dus ja. Dat oude treinen kan tang. Ja, maar als ik die huizen in de stad zie.
2: Zo.
0: Ja, en los daarvan, de verkeersdeelnemers die geen rekening houden met anderen. Ja, de passie spanning aan wat rakaba. Ja, toch? Dan je rij nog een beetje trangen om het isaba passie. En dat heeft ze. De golven voor Awatra en na abra de stoep of desma go in desma osso. Mm-hmm. Terwijl het had minimaal kunnen zijn. Oké, okay, maar andere percelen die zijn ook heel laag gelegen, weet je. Dus, andere mensen hebben geluk dat ze hun perceel toen der tijd al verhoogd hadden, weet je, of hebben. Dus die hadden minder last. Maar die mensen waarbij, ja. Ja, die mensen hebben het niet om hun erf te verhogen en dat soort dingen allemaal. Dus dan moet je rekening houden dat zeker 25 tot 30 centimeter water in die mensen hun woonhuis, hun verrooisie, hun koekeroe, hun gadri. Met alle gevolgen van die, want je hebt ook een ongediertes die dan ook meekomen met de... Met het stijgend water.
2: Zeker.
0: Ja, en daar hebben ze ook een paar van gevangen. Ja, heb ik toevallig gezien ook. En want die beesten zoeken onderkomen, weet je wel. Mm-hmm. Want wie is nou tussen haakjes Nicky of Sang? Tangalang, als Nicky, heb je een level ook. Hij viert dat door dit soort toen, dus mijn goluk of wakker. Ja, dan kom ik adem ook toe. En ze hebben ook een paar mensen die liepen gewoon tussen. Gelukkig geen, die beesten niet agressief. Dat weet ik niet.
2: Krokodillen.
0: Ja, krokodillen, ja.
2: Ik heb filmpjes gezien.
0: Ja, ik dacht van, wauw. Middag, bro, patara. Ja, en daar heb je dan ook het geval van die baby.
2: Wauw.
0: Het geval van die baby, dat is een beetje... Ja, ik weet niet wat voor titel ik dat moet geven, maar het is een beetje... Ja, dat is echt luguber.
2: Triest.
0: Ja, triest.
2: Is het woord.
0: Ja,
2: triest is.
0: Ja, maar is ook goed, toch? Je komt uit je woonkamer of zo, ja, als tante. En dan kom je. En ja. Ja, je toch dat je zagolib en kingiyo. Ja, oh god. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen.
2: Ja, ik zag die beelden. Ik zag ook een interview. Die mensen zijn gewoon kapot.
0: Tuurlijk.
2: Voordat ik hier naartoe kwam, zag ik ook dat die moeder, 22 jaar. Had aangegeven van hoe moet ze leven zonder haar zoon. Mevrouw, Gado Musgiu Akrakti. Echt waar, want het is... ik kijk. Je kent Marieke, dat ik ook kijk van... hoe dan? Maar maakt niet uit. Gado Musgiu Akrakti. Weet je? Het was aan mijn bewantaki, Riek. Want Wally Bap is die zien, voor een wateroverlast of iemand die kapoespoesie?
0: Ja, apoespoesie eigenlijk, ja. Nee, maar kijk, analisme zijn bij Abi last voor een wateroverlast en zo. Is Abi toch een Utekrakte, Utekapoort, ja, zo vanuit Amsterdam. Ja, vele mensen die ook naar me kijken hier op Facebook. Ja, want ik heb heel wat volgers vanuit Suriname. Utekrakte ook toe, Isabi, Utekrakte. Ook kaktus leven op Bondrukawang en uno luku dat je een buurman prasi himoro dief me. Daar wat af buurman economie dan je kist er binnen aan buurman. Buurman actief dat hij. Ja toch? En die buurman abing, buurman treffen voor zorgmaatregel. Juno abing, dan aan het takje dat hij je bij vlieg binnen aan een, maar trafas niet de je bij vlieg aan een. Dus een. Alas maar is er een krakti met mijn zoon.
2: Ja. Ik word Artja Poko, want het is een prachtig nummer. Ik weet niet, ik kreeg het van de directeur binnen. Dus meneer Frits van Eyck Grantani. En we hebben een beller as we speak, as I'm still talking. Helene Guru, ik groet je. En Grantani envelop, ik heb het nog niet gebruikt. Ik wil bubbels ermee halen. Yes, wees welkom.
3: Hallo,
2: ja,
3: goedemiddag. Banaat.
2: Ja, goedemiddag. Mide, still going strong.
3: Mooi zo. Middenwan, abe over water overlast, moro dan meer, kiezo. Maar, want utak ik ba in het begin die eerste leed die bel, utak fu awatra jaso, hè? Dat de boom het even, de planten, de bloemen het nodig hadden dan. Amamboenzo.
2: Ja.
3: Ai, Mam, pemi be wan go rikbe ube mi be katanga rik da, mam be mi be aksen tak fa acharen sref bape fa asani. Ma asan sa mi be wan aksen eigenlijk, zei de mek mi bel baga, am mit nanga asogri. Am mit nanga mandati.
0: Nee, nee, nee. Mene meti nanga meneer...
2: Asogidi.
0: Asogidi, asogiri.
3: Mene mataka neem boom, dus metaken tap mi maniri, ma mene bedoel en verkeerd, ja.
0: Nee.
3: Ma mene mataken...
0: Nee, abu so. Nee, en a programma voor differenti routu, ben des zodanig een...
3: Oh, complex.
0: Juist, dus een...
3: Ja, dus... In de pot allerlei aandacht daarbij.
0: Juist, inderdaad.
3: En
0: Nee, kijk, het is niet om andere mensen...
3: Nee.
0: Dat is op te draaien. Maar je zegt samen aan Uno. De voorbereidingen...
3: Ja.
0: Zit die vanaf Nederland, Gomit Saranang.
3: Oké. Ja.
0: En hoe bepaalt u een, zeg maar, contacten? Ja. Dan gaan we zo werken samen. Ja, toch? En op afstand, dan is alles oké. Okay. Maar daar aangekomen, zie je dat er niks gedaan is.
3: Aha.
0: Ja,
3: aha,
0: en dan moesten we zelfs onze dingen oppakken. We hebben muzikanten daar gevraagd om ons te begeleiden. Omdat het zo een heel duur een pakket worden is. Hoe ben je op ja, zo nou, je pokumango dat
3: oké. Ja.
0: En dan het blijkt dat we dan pas moesten gaan oefenen.
3: Ja. En
0: man teki heel veel tijd in beslag, want
3: daartussen... En in abateng, abateng voor sayum voorbereid, voor saipotini, bata ede, jaren kafetse, dan in doodati, en in sorbutak op tijd, want a juro ne wakti, a juro elongo moro fara, dus tak in kombaka.
0: Dat natori.
3: In sokama af, dan in kombaka.
0: Maar is de wat heb ik de huis werk?
3: Maar alles aan wat aboon, alles aan optreden?
0: Gelukkig wel.
3: Mooi zo, dat is belangrijk.
0: Gelukkig, ja.
3: Jawel.
0: Dat ben ik even een cimentpuntje. Want hoe gaan we op planning, hoe gaan we op draaiboek, mooi span.
3: Maar je ziet dat tegen jou, zei jou het plan, dan ga je poti, tapapieren of zei je zani. Altijd tegen jou de praktijk het verschil voor de theorie.
0: Ja, hij wees aan de
3: vraag. Maar dat je niet toch goed karama waka. Ja, mi fu improviseer, kara mawaka, taka mawaka mung.
0: Musu, efine improviseer, yo.
2: Yo nakpanya.
3: Ya, dat namu susa. Dus in kara man, so voorzichtig mogelijk iets domba katuur, takiere no. Ronald aan het stuur, Ronald zegt dat hij kan sturen, net zo goed als de chauffeur. Maar Ronald en met fouten, want hij rea heeft dus.
0: Want one salute. en dat heeft ze. Dat heeft ze maar gelaten, dat je faya.
3: Weet nou, maar unum faya. Dus in Chara, man, dat in tanta van asfalt. Dat die alasan wakaboon, en te alasan wakaboon, dat je vier boon, dat te is gooi na opalani wakafeta, die zee, dat je vier boon.
0: Dan na je story, man.
3: Oké.
0: Grand tangy.
3: Maar wie is ono? Want we afsluiten Jozef voor het programma. En we zetten hier voor straks wel thuis. En tot de volgende keer. En de laatste zin van mij wordt dat Saskia, mijn hand. Nou, weer is er even. Nou had hij in de. Want moet hij hier was aan die. Dat hij het scheidsrechter. Not that a felt. A football no complain. A football no complain. Like football. When that's a no from broke banana. This the where you at? Do you sunny and tell you sunny in the forecast ahead? Okay. That was my last thing.
0: Yeah. Thank you, Albanansi.
2: Thank you, Albanansi. And let you talk yourself.
3: Ciao. Bye.
2: Banansi tronga Italiana. Ciao. Smano the last date. Samsa. Pasta. Nee, altijd leuk om Banansi in de uitzending te hebben. Meneer Ray, ik groet u natuurlijk ook. Long time also. En Riek.
0: Hoi.
2: Wat doe je?
0: Niks.
2: Moro betreed doe je. Oké. Okay. Ja, We hebben een beller. Maar wat is er? Moet ik overnemen? Nee, ik groet u natuurlijk ook. Long time also. En Riek.
0: Hoi.
2: Wat doe je?
0: Niks.
2: Moro betreed doe je. Oké. Ja, we hebben een beller. Maar...

0: moet de mooi in en plaats voor zo'n strand aan poko dat we moxide naar de mooie situatie voor jou. Brother Clyde, grand tangi voor jou bijdrage die de jas na. Brother Clyde, het wel easy. Grand tangi voor jou bijdrage na.
1: You jaji dry.
0: Oké dan. Want het is niet voor je, hè? Dat kan de ibe logo is. Dat is dat we toch maar die jaren als tegen me, hè? De dat het aan dat je balkon is te gaan alleen. Oké, mijn pa. Ja, lobby. Ja, en dan nu, dan we gaan door naar een warm ding. Trash het pokoe mee op. Ja?
2: Well, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

Onze Huizen, jawel, jawel. Brother Clyde, dankjewel. Wat nou mooi strak pokoe, sabi toch aboeng. Te bel, ik moet je bel, kan de pokoe vie, sabi toch, want dan sabi dat nou, afariatie.

0: Jawel, jawel. En dan met bar odi ook toe. Del Rico, Piqué, Jennifer Reysen. Met baru allemaal wat odi en moeder. Met baru allemaal wat mooi shit odi. Ja, zo fijn uit Studio voor Radio Raso. Ja, en Sandra Gulpen uiteraard. Met baru ook toe. Mooi shit odi. Missa Sandra Gulpen. Dan mijn biggie brother Michel Pocorni. Met baru allemaal wat mooi shit odi. Ja, zo vanuit Studio voor Radio Raso. We hebben nog ampertjes tijd over en we gaan even nog even snel iets anders behandelen. Ja, en dat krijgt u nu.
1: Ja, Grand Tani Rik. Maar Sani Sami vergeet voor Chaka Fessi, die Assisa best doen. Ja, zo. De politie Oost Zeeburg maakt zich zorgen over zogenoemde meidenhuizen op WhatsApp. Dat zijn kanalen waar meisjes vanaf 11 jaar oud, bijvoorbeeld hun kleding laten zien of via praten. Vaak delen ze daarbij persoonlijke informatie met de eigenaar of met volgers van het kanaal. En dat kunnen ook gewoon mannen zijn, zegt de politie. De kanalen worden veel bekeken en het doel van zo'n meidenhuis is om zo groot mogelijk te worden. Er kunnen soms wel duizenden mensen anoniem meekijken. Via links van het ene kanaal naar het andere kanaal ontstaan er grote landelijke netwerken van meidenhuizen en hun volgers. Meisjes kunnen beheerder van het kanaal worden door auditie te doen. Vaak worden gevraagd om een dansje te doen, een opdracht doen of hun kleding te laten zien. En het leukste of knapste meisje wordt dan uitgekozen. Mensen, oluku opjien. We hebben een beller. En die gaan we welkom heten. En dan zeg ik, wees welkom.
2: Een hele... Hallo.
1: Hallo.
2: Buiten de uitzending.
1: Nee, dat kan niet buiten de uitzending. Heeft u iets wat u persoonlijk wilt bespreken?
2: Ja, als het kan buiten de uitzending, alstublieft.
1: Oké, dan geef ik u het appnummer van ons. Heeft u een klein momentje? Ogenblik hoor, kom Luku. Heeft u pen en papier bij de hand?
2: Ik heb een simpele vraag. Is niemand van het kantoor aanwezig?
1: Op moment niet.
2: Oh, en wanneer dan wel?
1: Dat durf ik u nu te zeggen.
2: Oh, ja. Ja.
1: Want is het een persoonlijk iets wat u buiten de uitzending wilt bespreken? Dan kan u het appnummer doorgeven en dan kunt u dan contact opnemen met de directeur eventueel.
2: Oh, op zo'n manier.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dan ga ik zeg het maar.
1: Dat is 06.
2: Ja.
1: 851.
2: Ja.
1: 74.
2: Ja.
1: 791.
2: Ik herhaal 0685174791.
1: Dat is hem helemaal. En als u dan daarop contact, kan ik uw boodschapbericht doorspelen.
2: Oh, ja, ja, ja. Nee, dus u krijgt de app.
1: Ik krijg de app. Op dit moment ben ik wel even tussenpersoon.
2: De leidinggevende, zeg maar.
1: Nou, dat zou ik nog net niet zeggen.
2: Ja.
1: En want mag ik vragen met wie ik spreek? En anders, ja, u kunt uw nummer ook niet doorgeven, zodat er met u contact wordt opgenomen, natuurlijk.
2: Nou, daarom had ik gevraagd: kan het even 1 minuutje buiten de uitzending?
1: Nee, weet u wat u doet, meneer? U mag via dit appnummertje. Ik ga u niet lastigvallen, zeker stolken. Als u uw nummer doorgeeft, geef ik het door aan de directeur. Is dat misschien een optie?
2: Ja, is ook een optie.
1: Is goed. Dan zie ik het tegemoet.
2: Tot de dienst.
1: Dank u. Dag.

0: doe je?
1: Mere, ik ben Volvo boy.
0: Volvo sang?
1: Nee, je roept dat je draait toch. Dan ga zo met Arkiere.
0: Dat ben je Arki.
1: Hij bij je afrodisere. Met de 105.2 megahertz toch.
0: Wat voor u vreugde me? Dat ik kan lopen ook toe via Falsboek.
1: Falsboek. Sana sanati. Asana Facebook.
0: Mi dat no dan aan een gewichtigheid. Van mij kijken dan.
1: Ajakasa. Van mij kijken dan. Im kijken met je ogen.
0: Sobun ala doja. You ook to op Facebook. Excuse me. Na Facebook.
1: Look wat ras aan hem tabja zo bagara. Hey, baya. Ik ga ook mee met de tijd hoor. Bika. Sesa saniska modo. Heb ik ook een account hoor.

0: sukusuku na yo feni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want...
0: Dit is Il Kaji Draai, gepresenteerd door...
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijf u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar...
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laten we wat van u horen.
1: Door te bellen naar...
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u.

0: Jawel, en u hoorde toen al, Adjoshina hoorde die tranga futaki, ook toe van mijn Facebook-volgers. Adjoshi, daar hoort u die tranga futaki. En dan trawiki, de debakanasani, en dan de aksu allemaal baka ook toe voor de afgestemd. Tap you, Radio Razo, Nangawi programma Jaji Drai. Milobunu, ore rustig. En Usabi, hoe leer nou de dat nou de moest je wakker tapi morohi hak donesu.
1: Na ja zeg. Ja, Arkimang Udoronakaba en een nieuwe era staat in de startblokken. Genieten jullie van ze van 5 tot en met 7. Maandag ben ik er niet, want dan is de tweede Pinksterdag. En ik maak gebruik van bijna alle feestdagen om lekker met mijn moeder te zijn. Dus Riek en Biertje, die zijn er waarschijnlijk.
0: Ik weet nog niet precies, ik moet kijken hoe het met mijn werkrooster.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar ik denk wel dat ik aanwezig ben.
1: Oké, okay, dus maandag is 25 mei, en tweede Pinksterdag.
0: Dat is het, dus de ontdekst is zo'n keertje pokoe.
1: Nou, daaiu. Meneer Kleid gaat je bellen. Odi, okay. Odi. En Grand Tanyi Banansi, mevrouw Claire, Kleid. It was fun having you in de uitzending. Na long time.
0: Na long time. Dus, dan gaan we groeten.
1: 3.
0: 2.
1: 1.

0: Je weet zelf, man. Jenny Draai. Blijf luisteren, blijf luisteren. Nu een reis onderweg. Ja, ja. Alrighty then.
1: Ik weet niet wat dit is, man.
0: Big up.
1: Ik weet niet hoe dit is gekomen.
2: Komt ik op?

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: No, no, no, you move.

0: do at Amsterdam.
1: Ja, ja, welkom, welkom, luisteraars. Goedemiddag. Ja, ja, we zijn er. Ja, het is een beetje warm hier zo binnen. Dus even mijn gezicht vegen. Maar ja, lieve luisteraars, we zijn er, jongens en meisjes. Moeder en vader, ouders, opa, oma, tantes en ooms. We zijn er, nieuw era. Gezellig. We zijn ook vandaag, hebben we misschien... Hopelijk, als die op tijd binnenkomt, hebben wij een interview zometeen. En hou je natuurlijk van pranks, zal het er vandaag over pranks gaan. Ja, ja, ja. Iemand die heel goed mensen weet te pranken. Die zal vandaag hier in de uitzending zijn. En die zal een aantal dingen over zichzelf vertellen. En meedelen met jullie. Dus als jullie vragen hebben, natuurlijk, stel ze. Bel naar nummer 020-737-1301. Ik herhaal 020-737-1301. En ja, je kan ons ook vinden natuurlijk op de radio. Ja, ja, ja. 105.2. Jawel. Dus gezellig. We gaan het leuk maken vandaag. We gaan het leuk hebben. Dus ja, ik kijk er zelf ook naar uit. King Joffo in the house. Met Cello, ja. Als jij ook een request hebt, natuurlijk deel het mee. Bellen. En dan spelen we die af, ja. Dus dan hebben we hier de eerste voor jullie. Skepta. Jawel. Luister maar naar Skepta en Whiskey. Energy. Stay far away.

0: Ja, we hebben een beller. Goeiedag.
1: Hallo, ik had eerder gebeld. U spreekt met de heer Persat. Ik had een dame gesproken. Ik weet niet of ze nog in de buurt is.
0: Nee, die dame is er helaas niet, want dit is een hele, dit is een andere uitzending. Is een andere,
1: oh, pardon, dus, pardon.
0: Dat is niet erg. Ik weet niet wanneer die er weer zijn, maar hopelijk kan je ze dan wel weer bereiken op die dag. Ik denk weer maandag.
1: Ik heb een, waarvoor ik eigenlijk bel, ik heb een appje gestuurd. Ik weet niet of die dame het gaat lezen.
0: Ja, ik denk als jullie elkaars nummer hebben uitgewisseld, denk ik wel dat ze je WhatsApp-bericht binnen heeft gekregen, hoor. Dat ze het wel gaat lezen.
1: Ja. Ja, nou, het gaat, ik heb een 06-nummer van haar gehad, dus dan hoor ik het wel.
0: Ja, ja, ik hoop het, dat jullie elkaar wel snel in contact komen.
1: Werk ze. Fijne uitzending.
0: Dank je wel en luister maar mee. En ja, fijne dag.
1: Dag, doei.
0: Doeg. Ja, ja, zo, we hebben hem binnen. The meneer, the mister is inside, so we're getting ourselves together now. Everybody is preparing themselves for the interview. So we got to do this interview in English. Because, yeah, he's an English artist. So, yeah, we're going to get started. Sup, what? Zeb Zone, yeah. I'm very, very terrible with names, bro. So let me get myself together to come in there. So I got a song for Techno Rara. So get to it. Let's listen to that song.

0: 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Out in the street, Razo sounds so sweet.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
1: In our hometown, Radio Razo wears the crown.
0: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Radio. Livestream live op salto.nl.

0: van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Here in

0: 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap naar 105.2 Ether.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
3: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Out in the street, Razo sounds so sweet. Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
1: Luister elke dag naar Razo op de 105.2.

0: Maar, yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if you dit op internet, Razo Amsterdam.nl. Ik ben Damaru.
1: In our hometown, Radio Razo wears the crown. Razo.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
0: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
0: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: NOS-journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer? Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto.